0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9... Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: In eten op 107.5 en 107.9 FM. Via kabel 39.fm. En tijd via www.radioc94.nl. Dit Radio 7-4. De lokaal omroep de gemeente Eerde en Ede. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Door 39 NOS-journaal. Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op kadeesproducten zoals cement en ijskoekjes. Hij vindt dat Canada bij de handel VN discrimineert. Bericht op wet 1930. Eerder werden heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet voor het hoofd van taalgevecht. Het Beersteden gaat op de plaats rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroom te kunnen vangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te veren. Dan wordt ook al gasgeneratoren neerzet. Rechten en beheer.
2: Aan alleen echt aan bij pieken in Onet. De verwachting is dat het enkele dagen in winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Het is om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt. Dat we ook daar piekeren de woningen uit van zieken doen.
1: Rond u zijn de problemen stroomt erg groot. Sinds deze maand een nachtlijn voor huishoudens en bedrijven die een zware stroomsluiting willen. Trigger Instituut gaat onderzoek doen zelfmedicatie. Dan is al weten hoe groot de groep is die zelf online die kan koopt zonder zicht van een arts. Volgens kunde doet steeds meer met dit. Risico's omdat er geen spijbeke is en omdat het ook om aanmaakt die kan gaan. De Spaanse selectie is vanavond in uitzinnig Madrid hult voor het winnen van het WK voetbal. Waar er 2 miljoen mee op de binnen. Een bus zit, kwam er dus zich centraal aan. En daarom de aanvoerder de Rilbeer het podium op. Dus met zijn boscoach of voor de opkomst dus gejost. Weer geregeld zonder ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond ruikt vanuit het westen bewolkt en er een kas op wat weer. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Brunch

0: Bijna 3 minuten over de klok van 9. Het is weer donderdagochtend. Dat betekent weer tijd voor brunch. Dames en heren, een hele goede morgen. Welkom bij RTV 794, de lokale omroep voor Epe, Heerde. En vanochtend ook Brummen en Voorst, die zijn er weer bij. Een hele goedemorgen. We zijn vandaag bij de paardenvierdaagse. En ook Linda is inmiddels gearriveerd. Wat later, maar dat kan gebeuren. Hè? Soms heb je nog wat andere dingen te doen.
1: Je hebt gewoon mensen die moeten zorgen dat de boel hier helemaal staat en werkt. En je hebt mensen die kunnen gewoon rustig aanschuiven als de koffie zo werkt.
0: En je bedoelt gewoon luxe paarden en werkpaarden.
1: Ja, precies. Dat is heel toepasselijk. Dat toch in de paarden moeten houden.
0: Heel toepasselijk vandaag, Linda. Ja, zo is dat. Nou, wat maakt het uit? Het is vreemd, maar het weer verandert ineens.
1: We zitten hier een beetje te bibberen, Gert en ik, want het is koud.
0: Ja.
1: En ik had helemaal gerekend op snikheet weer, maar ik hoorde net op de radio in de auto ook al dat we toch een klein buitje gaan ontvangen vandaag.
0: Ja. Nou, we hebben wat druppels gevoeld, maar laten we hopen dat we het daarbij houden. Wat denk jij?
1: Goed. <He? Doe.
0: laughs> Lijkt me goed plan. Eerst maar eens gewoon lekker muziekje toch.

0: Ain't no pleasing you, het waren Chess en Dave. En daarmee het 8 minuten over de klok van 9. Ja, live zijn we vandaag, dames en heren, bij de 31ste paardenvierdaagse. En Linda, wij vieren ons eerste lustrum hier op bij de paardenvierdaagse. Het is alweer onze 5e keer.
1: Serieus?
0: Ik
1: dacht vanmorgen nog wel, ik mis de stagiaire. We hebben een paar jaar de prokkelstage gehad, ook gelijk hier. En vanmorgen dacht ik, dat was toch eigenlijk ook...
0: Joop.
1: Ja.
0: Was Joop, een paar jaar geleden. We doen hem de hartelijke groeten, want ze zullen ongetwijfeld luisteren. De mensen van de Passarel. Ja, want die waren hier een paar jaar geleden. Ja, dat was van...
1: Bij de dansclub.
0: Dat is een heel ander onderwerp. Hey Linda, wat gaan we doen? Want we hebben weer een druk programma vanochtend, of niet? Wat gaan we het eerste uur doen?
1: Ja, we gaan zo meteen beginnen met een gesprek met Jasper Sweers. En die weet alles over de paardenvierdaagse. Dus die gaat ons vertellen over het evenement. We gaan praten met Jetske Mulder. Zij is deelnemer, maar ook de medewerkster voor de social media. En we gaan praten met Jos van Dracht. Die is de vrijwilliger die zich bemoeit met de inschrijvingen.

ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar ik kwam snel naar me toe en redde me.

0: CCR, Creedence Clearwater Revival hoort u en Proud Mary. En daarvoor natuurlijk dat prachtige Er hangt een paardenhoofdstel aan de uur van Johan en Henk. Ja, ik had bij het vorige plaatje eventjes rekening moeten houden met het feit dat onze eerste gast Jasper wat eerder weg moest. Maar we gaan snel met hem in gesprek. Jasper, al een van de grondleggers, volgens mij ook van de paarden Vierdaagse en nog steeds heel actief betrokken. Of zeg ik nu rare dingen? Kijk.
1: Je zegt nu iets wat rare dingen. Geen grondlegger, wel al 7 jaar betrokken.
0: Maar
1: ik ben zelf 33, dus reken maar uit. 31ste editie, dan was ik al wel heel vroeg.
0: Ja, dan wordt het last. Dan wordt het last. Ja.
2: Maar wanneer begon dan voor jou die paarden Vierdaagse?
1: Nou ja, het begin van de paarden Vierdaagse, dat is ongeveer denk ik een jaar of 15 geleden. Toen reed ik zelf mee. Een paar keer meegedaan en uiteindelijk toen gevraagd van, joh, zou je als routecommissaris in het bestuur willen? Dat vond ik toen wel een lastige keuze, want dan het resultaat is dat je dan niet meer mee mag en kan rijden. Dus nou, uiteindelijk gedaan, gedacht van ik doe dat een jaar. Nou, dat beviel zo goed en uiteindelijk, dat is iedereen wel bekend, wijzigingen binnen het bestuur en dan pak je er wat taken bij. En we hebben nu wat minder mannen in het bestuur, dus dan ga je het, dan moet je het wat beter verdelen. Ja, en op die manier rol je er dan in en dan ben je zo 5, 6 jaar verder.
2: En dan blijf je erin. En maar ook niet meer gemist, het niet mee kunnen doen?
1: Nee, dat mis je eigenlijk niet, omdat je eigenlijk nog steeds heel erg meedoet, maar op een andere manier. Mijn vrouw rijdt nog wel steeds mee, dus dat is verschrikkelijk leuk. Die haal ik ook nog op en die zwaai ik hier nog uit en die kom ik tegen op de pleisterplaats. Dus dat gevoel heb je nog steeds.
2: En dan hoor je ook meteen hoe de ervaring is natuurlijk onderweg.
1: Ja, ik denk dat dat de meest kritische deelnemster is. Dus daar ben ik altijd heel blij mee. Van joh, dit zou je beter moeten doen, dit kan anders. Maar dat is wel heel leuk. Dus daar heb je het 's avonds ook nog met elkaar over.
2: Precies. En,
1: dus je beleeft het evenement nog steeds op een hele mooie manier.
2: Ja. Jasper, wij zitten hier op de donderdag. We zitten hier altijd op de donderdag. Maar dit jaar anders. Jullie zijn gisteren begonnen in plaats van dinsdag.
1: Ja, dat klopt. Dat is de afgelopen jaren, dat heeft ook iedereen wel meegekregen. De recreatiezonering, daar hoef ik niet te veel over te hebben. Maar wat het eigenlijk inhoudt is dat wij vanaf de 15e mogen organiseren in verband met het broedseizoen. En dan heb je dus te maken met het feit dat je dus een dag moest opschuiven. Dat is nog wel eens dat je dat toch wel een beetje spannend vindt. Hè? Wat doet dat met het allerbelangrijkste, namelijk de deelnemers?
2: Ja,
1: en dan zien wij toch weer gewoon een hele mooie opkomst. Hele mooie aanmeldingen, aantal. Ja, en dan denk je van nou, dan is het ook weer goed.
2: Zoveel uit.
1: Nee, en de intocht naar zaterdag, dat is natuurlijk ook wel, hè, dat je denkt, hoe gaan we dat dan doen? Want vrijdagavond koopavond, zaterdagavond niet. Nou ja, dan zie je dat een ondernemersvereniging bijvoorbeeld al heel snel schakelt. En die vraagt de ondernemers van, joh, dit en dit gaan we doen. Kunnen jullie open? Willen jullie open? Uiteindelijk zijn wij natuurlijk, hè, voor de ondernemers is het leuk, maar wij zijn echt afhankelijk. Maar wij vinden het vooral leuk als de horeca open is. Nou, die is natuurlijk sowieso open. Dus ja, en zo zie je maar dat alles weer gewoon...
2: Ik las de schaapskooi en het verbaasde me ook de advertenties die de horeca erin had staan. Allemaal gebaseerd op die paardenvierdaagse. Zo van, kom een hapje eten en kijk daarna naar de intocht, dat soort dingen. Denk ik, nou, die hebben daar mooi op ingespeeld.
1: Ja, en dat is ook altijd iets wat wij altijd heel erg naar voren hebben geschoven. Niet om ons groter te maken of interessanter te maken dan wij zijn als evenement. Maar ik denk dat je al snel kijkt naar van ja, leuk zo'n vierdaagse. Hè? Mensen op een paardenrug, een rondje door het bos. Maar we moeten niet onderschatten wat voor een regiofunctie dit evenement heeft. Kijk naar, hè? Kijk, nu zitten we in het hoogseizoen, dus de campings die zullen al... Hè,

0: zaten vol. De restaurants zaten vol. De B&B's zaten vol. Ja. En ik heb wel ondernemers gesproken uit het dorp die een horeca bedrijf hebben. En die zeggen gewoon van ja Jasper, Koningsdag. Het maakt om, het kan er niet tegen op tegen die intocht van de Epe Paardenvierdaagse.
1: Is toch wat? Ja. Ja. Ja. Zoveel belangstelling.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: En ik denk, want je zit nu wel inderdaad in de zomervakantie. Er zijn al twee regio's die vrij hebben. Nou, onze regio krijgt morgen vakantie. Dat zal ook effect hebben, dat mensen gewoon wat makkelijker kunnen komen kijken. Of meedoen misschien wel.
0: Ja, allebei. Ja. Je ziet het is lastig te zeggen, dat gaan we vooral met de intocht zien, van hoeveel mensen er dan met vakantie dus toch al zijn. Maar wat bijvoorbeeld wel iets moois is, ook voor de continuïteit van ons evenement, is dat je ziet dat we dit jaar 160 deelnemers hebben die nog nooit hebben meegedaan.
1: Oh, echt?
0: Ja, en die komen echt van heinde ver. Want ik heb zelf op de startwagen een keer mogen zitten voor de inschrijvingen. En dan zie je nieuw fan-up. En ze komen echt overal vandaan.
1: Wat leuk.
0: Ja, dat is
1: wat
0: heel leuk om te zien.
1: Het is ook echt, jullie zeggen wel eens, wat Nijmegen is voor de wandelaars. Dat is Epe voor de paarden, mensen. Maar ik denk dat het ook echt zo is.
0: Ja, ik denk het wel, want wederom een mooi voorbeeld. Er stond iemand op de startwagen en die kwam dus van ver. En toen zei ik, joh, wat leuk. Ik zeg, hoe kom je erbij om hier te gaan starten?
1: Ja.
0: En die vrouw die zegt, ja, nou, wij hadden een paardenvierdaagse bij ons in de omgeving. Maar ja, die stopte. Broedseizoen, gebrek aan deelnemers.
1: Ja.
0: Nou, hetzelfde probleem als wat wij hebben gehad, gekend. En ze zegt, ja, toen ben ik gewoon gaan kijken, want we vinden een paardenvierdaagse zo leuk. En ze zegt, ze kwam hierop uit. Nou, en ik zag de socials en de berichten en ik dacht, dit moet heel mooi zijn. Dus ik heb haar gezegd, ik wil dat je halverwege de week nog een keer terugkomt, want ik wil het van je horen.
1: Ja, precies. Hoe is het bevallen? Ja. Zijn er dingen anders? Behalve dan dat je op de woensdag start en de zaterdag de intocht hebt. Heb je dingen moeten veranderen in je routes of valt het allemaal mee?
0: Nou ja, ik ga er toch even nog wat over zeggen. Wij zitten hier nu onder een tent, gelukkig, want het regent. Het is koud, ik heb een trui aan. En bij ons is er een hitteplan van kracht. Ja, dat klinkt natuurlijk heel raar. Maar de voorspellingen waren niet goed. In die zin niet goed. Ze waren warm. En dan moet je toch als evenement, vinden wij als bestuur, wat mee doen. Dan kun je niet zeggen van ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers. Wij willen, dat klopt, de eindverantwoordelijkheid ligt bij de deelnemers. Die zitten op hun eigen paard, maar wij willen het wel op de juiste manier faciliteren. Dus wij hebben een aanvulling op ons hitteplan gepresenteerd. Door middel van verkorte route, extra waterpunten. Maar wat ik wel belangrijk vind om te vermelden, wij krijgen vaak mooie ideeën via Facebook of via de WhatsApp of de telefoon. Maar soms is het echt heel moeilijk om iets wat van aan de voorkant een kleine aanpassing lijkt, om dat door te voeren. Bijvoorbeeld een latere starttijd betekent gewoon dat vrijwilligers die vanaf 8:00 AM actief zijn, door moeten gaan tot minimaal 8:30 AM op een pleisterplaats, op een controlepost, maar ook hier op het evenemententerrein waar de binnenkomende deelnemers gescand worden.
1: Ja.
0: Daarbij is je hele vergunningverlening is ook aangepast op de starttijden, de eindtijden, wanneer heb je oversteekposten. Nou, dus ga zo maar door. Kijk, uiteindelijk hebben we dan snel kunnen schakelen met de fijne contacten die we hebben bij provincie, bij gemeente, bij terreinbeheerders. En hebben we dat mogelijk kunnen maken. Maar dat betekent ook dat je zoals een dag als vandaag, ja, dat je het ook niet meer zo makkelijk weer allemaal terug kunt gaan draaien.
1: Precies. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat zijn dan lastige dingen om op het laatste moment in te kunnen schuiven. Zo van, moet dat of moet dat niet? Kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat is lastig, maar dat is ook wel dynamisch. Dus ik denk dat als je hier een evenement neerzet wat gewoon 4 dagen hetzelfde is en er komt nooit iets onverwachts op je af. Dan vraag ik me af hoe lang het leuk is.
2: Dus, Wordt het ook saai.
0: Ja.
2: En Jasper, ik hoor jou net zeggen van we hebben 160 nieuwe deelnemers weer. Dat kan ik me herinneren van eigenlijk vorig jaar ook, de jaren daarvoor ook. Dat betekent dat dus de deelnemers roleren.
0: Klopt.
2: Hebben jullie wel eens onderzocht hoe dat komt? Is dat dan omdat mensen, ja, ik kan natuurlijk vakanties hebben in een andere periode. Dus allerlei factoren kunnen natuurlijk.
0: Klopt.
2: Hebben jullie dat wel eens onderzocht? Want ik vind het wel een groot percentage, een derde ongeveer toch, van de deelnemers?
0: Ja, dat klopt wat je zegt. En inderdaad, dat is ook wat ik dan denk. Want het is natuurlijk gigantisch mooi om te zien van, 160 nieuwe deelnemers.
1: Ja. Ja.
0: Maar op het aantal wat we hebben, waar zijn dan die andere 160 deelnemers die eerder meededen? Nou, om een voorbeeld te geven, wat je ziet, veel van onze vrijwilligers zijn mensen die eerder hebben meegereden. Kijk, en we hebben niet te maken met een fiets.
2: Nee.
0: Een fiets zet je in de schuur en die haal je er de eerstvolgende keer weer uit. Maar een paard, ja, ik heb hier toch ook al wat mensen gesproken die naar me toe komen. Zeggen, ja, sorry, ik moet me toch afmelden, mijn paard is kreupel. Of nog erger, ja, nee, 6 weken geleden is mijn paard overleden. Ja. Maar ik vind het wel leuk om hier te komen. En dan zie je toch weer, als dat mensen, wel of niet op leeftijd zijn,

0: eigenlijk niet uit. Maar ja, pakken ze het weer op? Of hebben ze een jong paard? Moeten ze weer 2 jaar wachten? Ik heb zelf ook een jong paard in de wei staan. Dan ben je gewoon 3, 4 jaar verder, 5 jaar verder, voordat je een keer zoiets als dit mee kan doen. Dus ik denk dat dat gebeurt. Dus je ziet eigenlijk wel dat ze dan, dat ze je sowieso wel doen. Ze een keer een jaar niet mee, om welke reden dan ook, komen ze weer terug. Dus dat is een beetje hoe dat zit.
1: Je hebt te maken met levende wezens. Dat is eigenlijk de conclusie een beetje. En er kan natuurlijk van alles mee gebeuren.
0: Ja.
1: Bijzonder. Ze komen uit het hele land, maar ik begrijp dat er ook steeds meer mensen uit het buitenland komen. Duitsland, België?
0: Ja, Duitsland, België. Ook daar zie je toch alweer een uitdaging in regel en wetgeving. België heeft nu bijvoorbeeld wetgeving waarbij je dus eigenlijk niet meer vrij verkeer ik noem het even heel plat, vee hebt. En hoefdieren. Dus dat betekent, die mag je niet meer in de trailer stoppen. En dan België door, Nederland door. Dan moet je dus een soort van invoerrechten overbetalen. Die zijn niet mals. En aan de andere kant denk je van ja, nou weet je, ik gok het wel, het zal wel. Dan kan het zo zijn dat je bij controle eruit gepikt wordt en dat je paard in beslag genomen wordt.
2: Oh, ja.
0: Dus wat ik, dat wil ik ook wel benoemen, dat vind ik echt heel erg jammer. Wij hebben elk jaar, wij noemen ze ook altijd de Belgische cowboys. Ik denk dat iedereen ze wel kent. Dat zijn de Belgische cowboys, altijd goed lachs en op crocs. En die hebben ons gewoon een mail gestuurd en daarin kon je de teleurstelling gewoon lezen. Die hebben moeten besluiten om niet te komen, want die komen met een groepje van 4, 5 man. Ja, ik denk dat bedrag wat zij moesten betalen om hier mee te kunnen doen, was al over de 1000 euro.
1: Ja, precies zodoende. Allerlei factoren die meespelen waar je dus zeg maar als bezoeker geen idee van heb. Maar dat zit er natuurlijk allemaal wel achter.
0: Ja.
1: Hey Jasper, jij moet zo weg. Want zo rond 9:30 dan heb jij je... Wat ga je doen eigenlijk?
0: Ja, ga ik doen. Nou, wat ga ik eigenlijk doen?
2: Dan
0: ga ik
2: zo. De route
1: ligt er al, neem ik aan.
0: De route zelf ligt er al. Alleen we moeten nog even de pijltjes, de bordjes en dergelijke plaatsen.
1: Okay.
0: Dus dan stappen wij straks weer in onze 4x4 gesponden door Honda Westlink. En dan rijden wij de route weer over.
1: Kijk, en want dat betekent dat je dus ook te maken hebt weer met vandalisme. Mensen, als je dat eerder doet, dat mensen pijltjes gaan omdraaien.
0: Precies,
1: en dat soort dingen.
0: Ja. En als we om 8 uur starten, dan moeten we om 4 uur ons bed uit. En dat vind ik dan net weer iets te ver gaan.
1: Ja, precies. Duidelijk. Ja. Hey, we wensen je succes. Niet alleen vandaag, maar ook natuurlijk de komende dagen nog.
0: Ja.
1: En dank dat je even hier bij ons wilde aanschuiven.
0: Helemaal goed, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Roger Whittaker en de Mexican Whistler. Ja, we zijn weer op de paardenvierdaagse, de 31ste dit keer al. We hebben wel een beetje regen, het druppelt hier eigenlijk wat. Jij had het al koud. Jij roept thuis al op om een vestje mee te nemen als ze deze kant op komen.
1: Ik kom hier in korte broek en een t-shirt en water. En ik denk, het is gewoon warm weer vandaag. Maar dat geeft niks. Het is ook wel eens lekker om even te koelen.
0: Dat gaat in de loop van de dag nog wel veranderen, denk ik, Linda. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hey, jij hebt weer een nieuwe gast naast je zitten. En dat is Jetske Mulder.
1: Ja, Jetske, ik lees, jij bemoeit je met de socials. Dat is natuurlijk sowieso een hele belangrijke.
2: Ja, klopt.
1: Hoe lang doe je dat al?
2: Nu een jaar of 8, denk ik. Ja.
1: Dat is al heel lang voor dat soort dingen bijhouden. En wat houdt het precies in? Wat moet je doen?
2: Nou, eigenlijk is het de bedoeling dat we alle communicatie naar de deelnemers doen. En natuurlijk ook naar de andere mensen die allemaal betrokken zijn bij het evenement. Mm-hmm. Maar eigenlijk zorgen dat iedereen ingelicht is over alles wat we hier organiseren.
1: Oké. En hebben jullie dan een... moet ik dat zien als een appgroep? Of hoe? Want ik kan me voorstellen, er zijn zoveel deelnemers. Hoe bereik je dan iedereen?
2: Ja, nou eigenlijk hebben we altijd al een nieuwsbrief. Dus op de nieuwsbrief doen we een aantal keer per jaar eigenlijk al laten weten dat je je kan inschrijven voor het evenement. Onderdelen die er zijn bij het evenement. Welke sponsoren er bijvoorbeeld zijn. Welke standhouders. En eigenlijk alle activiteiten die horen bij de Vierdaagse. Mm-hmm. En alles waar iedereen op moet letten op het moment dat hij meedoet. Ja. Dus dat gaat eigenlijk via de nieuwsbrief. Dus dat wordt gewoon via de mail naar iedereen verstuurd. En daarnaast hebben we wat online platforms zoals Instagram en Facebook. Mm-hmm. Waarop we dat soort berichten ook delen. Om ook de jongere deelnemers te bereiken.
1: Precies, die gaan geen nieuwsbrief lezen.
2: Hij wordt wel gelezen, maar het is ook leuk om een beetje interactie te hebben online.
1: Ja, tuurlijk. En ik kan me voorstellen, stel dat er nu onverwachts vanmorgen iets zou veranderen en je moet toch mensen op de hoogte stellen, dan is een nieuwsbrief niet het handige...
2: Nee, dan zien we toch dat mensen eigenlijk de hele dag wel een beetje op Facebook kijken.
1: Ja,
2: en op Instagram, maar dat de mail niet de hele dag bekeken wordt.
1: Nee,
2: dus dat
1: precies.
2: Is dan wel een mooie snelle manier om iedereen op de hoogte te stellen van snelle veranderingen. Ja.
1: En delen mensen dan ook veel via Facebook, Instagram? Ik kan me voorstellen dat je foto's binnenkrijgt of dat soort dingen.
2: Ja, het is heel leuk. Ik kreeg bijvoorbeeld gisteravond nog een foto doorgestuurd van iemand die met een bestuurslid op de foto stond. Die wilde graag die foto even doorsturen. En mensen taggen ons ook eigenlijk de hele dag van we hebben een lekkere rit gereden, de route was super mooi, heel erg bedankt weer voor de organisatie. Dus ja, dat is wel heel leuk. Ja. Dat is eigenlijk dat mensen ons dan plaatsen ze zelf een bericht en dan taggen ze ons.
1: Ja.
2: Maar ze plaatsen ook leuke reacties onder onze post. Dus dat is ook altijd leuk om te lezen dat mensen heel blij zijn met al het werk wat hier gezet wordt eigenlijk.
1: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen.
2: Ja.
1: En het is natuurlijk een mooie, ook een modern medium om elkaar te vinden.
2: Ja, zeker.
1: Maar dat kost voor jou, denk ik, heel veel tijd.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Jij bent nog, want je doet ook mee, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Dus dat is altijd wel een beetje de uitdaging. Dus ik zit eigenlijk de helft van de route een beetje op mijn paard. En dan hoor ik de hele dag pling, pling. En dan zijn we weer getagd. En dan denk ik, oh, dat is leuk. Dat moeten we even delen in de stories. Dus zo ben je er de hele dag mee bezig.
1: Zo ben je de hele dag een beetje aan.
2: Ja.
0: Zit je dan ook met de telefoon in je handen en je hoopt gewoon voor? Of
2: ja, dat zou ik nooit doen. Nee.
0: Nee.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Staat daar ook een dikke bekeuring op?
2: Weet ik eigenlijk niet.
1: Maar rij je als ruiter mee of ga je met een aanspanning mee?
2: Dit jaar rij ik alleen als ruiter mee. Ja, ik heb voorheen wel met mijn oudere merrie meegedaan voor de wagen, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar die is met pensioen. En het paard wat ik nu mee heb, ben ik nog aan het beleren voor de kar. Dus hopelijk kan die volgend jaar...
1: Kan die dat
2: een combinatie
1: aan?
2: Doen, dus een aantal dagen rijden en een aantal dagen wennen.
1: Oké, ja, maar dan maakt inderdaad de telefoon bijhouden. Ik heb het idee, als je op een koets zit, dan heb je wat makkelijker, kun je daar kijken.
2: Maar... ik vind het makkelijker als ik erop zit dan als ik op de kar zit. Maar...
0: voor hoeveelste jaar doe je mee, Jetske, met de paardenvierdaagse hier in Epen?
2: Ik heb het even teruggezocht, want ik dacht deze vraag komt vast. Maar volgens mij is dit mijn 10e jaar.
0: 10e jaar al?
2: Ja.
0: En wat is nou zo leuk aan die Epen paardenvierdaagse?
2: Ik vind het zelf de leukste week van het jaar. En dat komt omdat je eigenlijk met gelijkgestemden allemaal bezig bent met dezelfde hobby waar je heel veel passie voor hebt. En iedereen houdt van zijn paard. En iedereen rijdt eigenlijk normaal andere disciplines. Dus de een ment en de ander rijdt. En dat kan springen, dressuur, western, eventing. Het kan van alles en nog wat zijn. Of gewoon lekker recreatief. En ik vind het leuk dat dat dan op zo'n week allemaal samenkomt. En dat iedereen hier zich vrijwillig inzet om voor al deze deelnemers dan een mooie week eigenlijk te verzorgen. En het is allemaal heel gemoedelijk en gezellig. Dus ja, dat maakt het eigenlijk zo leuk.
0: En moet je nou ook trainen voor zo'n paardenvierdaagse? Want ik kan me toch voorstellen dat als je één keer per jaar zo'n week ingaat, waar toch veel van het paard verwacht wordt, dat je dat wel goed moet voorbereiden? Of valt dat mee?
2: Nee, dat is wel heel belangrijk. Het is een beetje hetzelfde dat je ook voor de Nijmeegse Vierdaagse moet trainen als je daaraan mee wil doen. Dus die paarden moeten wel wat kilometers in de benen hebben om toch wel fit, zeg maar, over de finish te komen. Dus voor de gezondheid van je paard is dat wel heel belangrijk. En het is ook fijn dat je natuurlijk, dat die wendt aan omgevingen. Want ja, je komt wel van alles tegen op buitenrit. Dus dat is wel belangrijk om van tevoren te trainen qua kilometers en qua indrukken, zeg maar.
0: Kun je daar een tipje geven van wat train jij dan ongeveer met jouw paard?
2: Ik probeer echt wel, zeg maar, vanaf dat het weer een beetje mooier wordt, want ik ben wel een beetje een mooi weerruiter, om dan wat meer kilometers te gaan rijden. En dan train ik eigenlijk gewoon langzaam door. En het wisselt echt een beetje per paard wat het beste werkt. Maar wel dat je ervoor zorgt dat je een aantal keer de afstanden hebt gereden die je hier gaat rijden. Zeker omdat dat hier dan 4 dagen achter elkaar is. Ja, dat doe je thuis eigenlijk normaal gesproken niet. Want het kost natuurlijk ook heel veel tijd om die routes te rijden. Dus de meeste mensen hebben die tijd natuurlijk niet per se om iedere dag week in week uit, zeg maar, te doen. Dus
1: Nou, is het warm? Tenminste, gisteren was het heel warm. Vandaag is het ietsje koeler. Maar moet je je daar dan ook op voorbereiden dat het anders is?
2: Ja, het is sowieso. Het is makkelijk als je paard al gewend is aan een beetje trainen in de warmte. Want daar, dat heeft wel invloed, zeg maar. En verder is het gewoon belangrijk om in het belang van je paard een beetje rustig aan te doen. Dus net even wat meer stappen. Hier zijn dan ook extra waterpunten voorzien onderweg. Dus dat, we zagen gisteren ook dat de paarden daar echt wel dankbaar gebruik van maakten. Dus die gingen echt wel bij die waterpunten toch even wat extra water drinken. Ja, rustig aandoen, een beetje de ademhaling in de gaten houden. Maar eigenlijk was het gisteren best wel heel goed te doen hoor in het bos. Want er stond een briesje op dat de open het, stukken en we reden lekker in de schaduw. Dus eigenlijk viel het heel erg mee.
1: Nou, dat doet het vandaag ook. Het wordt niet heel warm. Dus
2: nee, en het regent, dus het koelt al flink af. Dus ik denk dat het hitteplan
1: dat hoef je nog
2: morgen niet meer nodig is.
1: Nee.
0: Precies. Of er hoeft niet van stal gehaald te worden.
2: Nee.
1: Jan, die gaat allerlei uitdrukkingen met paarden maken vandaag.
0: Jeske, nou, zaterdagavond is de intocht. We kennen dat, want wij van RTV 794 gaan die weer live uitzenden aanstaande zaterdag.
2: Ja, leuk.
0: Maar dat is voor een paard nog wel een dingetje.
2: Ja, want het is toch wel een beetje anders dan door een rustig bos heen stiefelen. Dus voor die paarden zijn het wel heel veel indrukken. Er komt vaak een beetje muziek bij kijken. Er is veel publiek. De hele entourage is natuurlijk vrij pittig. Ja. Dus niet iedereen durft dat dan, zeg maar, met zijn paard aan. En ik denk ook dat het goed is om erover na te denken van, is mijn paard hier geschikt voor? De meeste paarden hier die zijn eigenlijk best wel heel veel gewend. Omdat ze natuurlijk ook dit soort evenementen meelopen.
1: Ja.
2: Dus eigenlijk hebben ze dan ook al wel heel veel gezien. Maar dan is dat in dat dorp toch even een beetje anders. Ja.
0: Dat is voor jou geen probleem?
2: ik zeg altijd, ik moet filmen in het dorp. Dus,
1: je hebt een goed excuus.
2: Ja, ik heb een goed excuus. Nee, ik vind het leuker om te filmen, zeg maar.
0: Okay.
1: Ja. Oh ja, het is nu natuurlijk overdag ga je niet allemaal tegelijk het bos in en de routes in.
2: Ja.
1: Dus dan is het ook rustiger. Maar zometeen met die intocht ga je allemaal achter elkaar.
2: Ja, dus dat is voor die paarden ook wel een beetje anders inderdaad. Ja. En het is allemaal in een rustige stap. Dus, maar goed, de meeste paarden die hebben er ook wel een week wandelen op zitten. Dus die,
1: beetje kalmer.
2: Die denken, ik vind het ook wel best. Maar het is wel heel anders of je met een hele kolonne bent, zeg maar, of dat je gewoon even elkaar af en toe passeert in het bos. Ja.
1: Precies. Als je meedoet, wij zitten hier nog heel relaxed, jij zit hier ook heel relaxed, maar vanaf hoe laat moet je zorgen dat je de boel in voor elkaar maakt?
2: Ja, dat ligt een beetje aan je eigen dagplanning. Dus er zijn zelfs nog mensen die volgens mij eerst moeten werken en dan 's middags ergens eind van de dag starten. Oh. Maar voor het echte vakantiegevoel zou ik toch een week vrij nemen. Want dan krijg je echt wel de hele sfeer, zeg maar, van het evenement mee. En dat is wel heel gezellig. Dus ja, ik probeer zelf meestal een beetje op tijd te starten. Omdat er ook wel wat activiteiten in de tent zijn, meestal 's avonds. Dus dan vind ik het ook wel leuk om een beetje op tijd terug te zijn, zeg maar. Dus wat ik meestal doe is lekker opstaan, rustig wakker worden. Dan rij ik even naar mijn paard, dan geef ik die een bakje voer. En dan ga ik zelf mijn ontbijtje halen. En dan ga ik langzaamaan klaarmaken, opzadelen naar het startterrein. En dan rij ik de route. En dan daarna lekker ergens wat eten en weer kijken of er iets leuks te doen is in de tent.
1: Leuk. Ja. Rij je alleen of ga je met...
2: Ik rij met een vriendin samen. Oh, ja, dat vind ik wel gezellig.
1: Ja. Ja, dat is het ook. Onderweg een beetje praten.
2: Ja, precies. En onderweg kom je ook een heleboel gezellige mensen tegen. Dus we raken met iedereen wel aan de klets. Dus dat is ook wel leuk. Die haken dan even een paar kilometer aan en dan rijden ze weer door.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk het leuke. Dat iedereen gewoon gezellig... met elkaar kletst.
1: Is er vandaag iets bijzonders dat je denkt, oh, daar kijk ik naar uit, of dat is leuk van deze route?
2: Ja, ik vind het zelf wel heel leuk, want we rijden eigenlijk richting Heerde. En ik kom uit Zwolle en ik heb mijn paarden vroeger in Heerde gestald bij vrienden. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn standaard rondje wat ik daar altijd reed. Dus het voelt een beetje als een thuisrondje vandaag. Dus we rijden richting het Heerderstrand en rondom de schaapskooi. En dat was eigenlijk altijd mijn favoriete rondje. Dus ik vind het wel leuk om daar nu weer te gaan rijden.
1: Ja. Hartstikke leuk. Jetske, dank je wel. En we wensen je gewoon een ontzettende mooie dag toe.
2: Ja, dank je wel.

0: Het orkest van André Rieu en Circus Rens. Leuk nummer, wat het bij zo'n paardenvierdaagse ook altijd weer leuk doet. Het is bijna 9:45 en dat betekent tijd voor onze volgende gast. En dat is iemand die al heel lang betrokken is bij de Eper Paardenvierdaagse. Hij is verantwoordelijk voor de inschrijvingen en werkt ook mee met de opbouw. Bij jou is aangeschoven Jos van Dracht.
1: Ja, Jos, ook al een heel aantal jaren volgens mij betrokken bij de paardenvierdaagse.
2: Zeker. Ik denk dat ik ben vanaf 98 begonnen. Dus 28 jaar ongeveer.
1: Het moet iets heel moois zijn, want jullie zitten allemaal gewoon lang, zeg maar, vrijwilligers zijn altijd heel lang actief bij de paardenvierdaagse.
2: Heel veel wel, ja. Ja, er zijn heel veel oud-gedienden nog. We hebben mensen die al ook meer dan 25 jaar ook wel hier actief zijn.
1: Ja.
2: Eentje van die dit jaar 30 jaar actief is bij ons. Dus.
1: Ja, dat is toch. Maar dat betekent dat het iets moois is, maar dat jullie het met elkaar ook leuk hebben. Want anders dan zeg je na een paar jaar, nou jongens,
2: leuk, wel leuk team, manier. Goed op elkaar ingespeeld. De taken die je weet wat je moet doen.
1: Ja.
2: En we doen we met elkaar. Dus
1: belangrijk.
2: Helemaal leuk.
1: Jij houdt je bezig met de inschrijvingen. Dat is een klus wat al veel eerder begint dan nu deze week.
2: Ja, de inschrijvingen, daar beginnen we eigenlijk altijd op 2 januari mee.
1: Okay.
2: Je zou zeggen, waarom doe je dan niet 1 januari? Nou ja, dan zit iedereen natuurlijk
1: dan ben je
2: nog
1: lekker vrij.
2: Ja, en daar beginnen we al vroeg mee. De inschrijvingen gaan dan vanaf 6 uur kunnen mensen gaan inschrijven. Dus gewoon via de website. Daar hoef ik niet 's ochtends vroeg voor op. Dat gaat vanzelf. En dan stromen de inschrijvingen binnen. En eigenlijk zitten we dan al de eerste dag, zijn we al voor 80% meestal al gevuld.
1: Echt waar? Ja. Mensen wachten echt op 2 januari en die denken, nu ga ik ervoor zitten en ik ga maar meteen inschrijven.
2: Ja, die staan 6 uur op en die gaan meteen inschrijven.
1: Want mensen zijn echt bang dat ze anders niet mee kunnen doen.
2: Nou, als ze er bang voor zijn, dat denk ik dat wel meevalt. We hebben in het verleden best wel gehad dat we wachtlijsten moesten aanleggen. Dat valt sinds de corona valt dat nog wel mee. Dus iedereen die zich op tijd inschrijft, die kan gewoon meedoen. Als we toch de kranen open gaan dat er veel deelnemers ineens zijn, ja, dan hebben we wachtlijsten weer. En dan is het wel afhankelijk van of je op tijd bent ingeschreven. Hoe eerder je maalt. Ja.
1: En hoeveel mensen mogen er maximaal meedoen?
2: 500 deelnemers.
1: Okay, dus na 500 ga je een wachtlijst aanleggen?
2: Ja.
1: Dat is een hoop, 500.
2: Ja. En we hebben wel over de 500 aanmeldingen gehad hoor, dit jaar ook wel. Alleen, er zijn ook mensen die dan toch afhaken omdat toch hun paard niet ervoor geschikt is. Of dat het met de training wat tegenviel. Of dat, er kan natuurlijk ook een blessure ontstaan.
1: Ja,
2: dus,
1: je weet in januari niet hoe je in juni of juli erbij staat natuurlijk.
2: Dat klopt. Ja.
1: Dus
2: er zijn allerlei redenen, zowel voor het paard als voor de rijder zelf, die van alles van tussen gekomen kan zijn. En bij manners heb je natuurlijk nog te maken, die hebben hulp nodig. Daar kun je niet alleen met de kar. Je hebt een groom nodig, minimaal 1. En die wil je ook dat die een beetje erop ingespeeld is. Dus als die niet kan, dan houdt het ook op.
1: Precies.
2: Dus er zijn wel veel redenen om niet te komen. Maar.
1: En een inschrijving is een deelnemer die of met een aanspanning komt of een ruiter.
2: Ja.
1: Het is niet afhankelijk van ik kom met 2 paarden, ik kom met 4 paarden.
2: Nee, het aantal paarden maakt ons niet uit. Nee. Inschrijving is op persoonlijke basis. En een manner mag ook meenemen op de kar wie die wil. Moet hij natuurlijk wel rekening houden dat hij geen 10 man door een kleine pony laat trekken. Want dat gaat natuurlijk niet goed hier op de Veluwe. En dus we tellen gewoon een ruiter of een menner.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: En die schrijven zich in, dat moet dan op tijd. Jij gaat dat dan een beetje bijhouden en zeggen, communiceer je natuurlijk met je collega's. We hebben al zoveel aanmeldingen.
2: Ja. Nou, dat kunnen ze zelf ook zien. Want we hebben ook op ons inschrijfsysteem hebben we wel een inlogmogelijkheid dat het bestuur van de stichting mee kan kijken, de organisatie. Dus ze kunnen dat zelf ook volgen. Ja, maar dat is leuk om te doen.
1: En waar komen al die mensen vandaan?
2: Ja, door heel Nederland. Dus, van alle uithoeken van Nederland komen ze hier naartoe. Best wel veel uit het westen. Want hier kun je natuurlijk fantastisch mooi rijden. Dat is daarom wel net even wat anders.
1: Ja, daar kun je lekker
2: maar ook
1: langs
2: gewoon uit Friesland
1: duinen,
2: Groningen en Limburg. Er zijn toch nog een aantal Belgen. We hebben best wel veel Belgische deelname altijd gehad.
1: Mm-hmm.
2: Maar sinds vorig jaar is daar een of andere regelgeving dat ze een medische keuring moeten laten doen voor €150 voor 1 weg, voor het paard.
1: Ja.
2: En op de terugweg nog een keer. En dan hebben ze €300 voor alleen maar even die keuring.
1: Geld.
2: Dat wordt een beetje gek.
1: Ja.
2: We hebben veel Belgische afmeldingen.
1: Oh, dat is jammer.
2: Ja.
1: Ja. Maar goed, je hebt, want hoeveel mensen doen er nu mee?
2: Ik schat, volgens mij hadden we 430 mensen ongeveer op de... Zeg maar bij de staat.
1: Ja.
2: Maar ik verwacht niet dat ze allemaal mee gaan rijden. Ook sommigen die het toch te warm vinden of iets anders. Maar ja. Dat gaan we vanzelf zien.
1: En als al die mensen hier naartoe komen... Er zijn natuurlijk mensen die hier uit de buurt komen. Dus die laden het paard in de trailer en komen hier naartoe rijden. Maar kom je uit Friesland, kom je uit het westen, kom je uit weet ik veel waar... Dat betekent dat je hier ergens moet blijven.
2: Ja, als je hier rondom de trein van de paardenvierdaagse even rond gaat toeren... dan kom je overal wel plekjes tegen waar een paadje zeg maar in een weidje loopt... en een trailer erbij staat en misschien zelfs wel een tentje waar deelnemers overnachten. Dus er zijn verschillende particulieren die hebben de hele weilanden ervoor beschikbaar gesteld. Die hebben een advertentie bij ons op de website geplaatst van... joh, ik bied de stad overnachtingsmogelijkheden aan.
1: Ja.
2: Dus dat gebeurt...
1: Wat doen jullie daar ook iets in? Of is het echt inschrijven voor de paardenvierdaagse, daarmee doe je mee? Of doen jullie ook nog iets in, daar zijn plekken waar je zou kunnen logeren?
2: Nee, als organisatie, de organisatie regelt geen plekken voor de deelnemers. Dus dat zijn de particulieren rondom ons heen. En dan goed, de parken bij de jaagsteden, dat mag ik niet zeggen. Maar verschillende parken hier rondomheen die natuurlijk wel overnachtingsmogelijkheden aanbieden. Dat regelen we zelf niet, maar we bieden wel plek op de website om dat te adverteren.
1: Oké. En hoor je ook van deelnemers of het lastig is om een plek te vinden? Of valt dat tot nu toe mee?
2: Valt op dit moment mee, ja.
1: Oké. Mensen kunnen toch goed terecht.
2: Ja, er zijn veel particulieren die dat doen.
0: Ik hoor jou zeggen 430 deelnemers. Dat betekent dat jullie niet uitverkocht zijn dit jaar, Jasper.
2: Dat klopt.
0: Zie ik dat goed? Of Jasper?
2: Ja, dat klopt. Sinds de corona is het eigenlijk dat we het maximum niet meer gehaald hebben. Daarvoor altijd wel.
0: Oké. Maar is dat dan de corona? Was dat de reden? Of heb je geen idee? Ik neem aan dat jullie daar ook vragen over stellen. Mensen schrijven zich in.
2: Ja
0: de mensen die...
2: Corona is de oorzaak natuurlijk niet. Maar het is, het is wel gewoon een markering van... God, daarvoor hadden we wel 500 deelnemers en nu even niet.
0: Nee.
2: Maar 430 is ook een mooi aantal, hoor. En als het de 350 worden, dan is het ook prima, zeg maar. Ja.
0: Het hoeven er niet speciaal 500 te zijn.
2: Nee, dat...
0: Maar bedoel, het is wel lekker. We zijn uitverkocht, toch?
2: Nee, precies, ja.
1: Nou ja, je zei het al. Het schuift natuurlijk ook. Het kan best zijn dat je aan het begin van het jaar zegt... maar we zitten al aan die 500. Ja. Maar dan gebeurt er hier en daar wat. En dan vallen er toch weer mensen af natuurlijk op zo'n laatste moment.
0: Ja. Merk je nou ook dat zo'n wisseling wat jullie dit jaar voor het eerst doen... dat je van de dinsdag tot de vrijdag naar de woensdag tot de zaterdag gaat... merk je daar nou ook wat bij je inschrijvingen?
2: Ik denk dat die ene dag niet zoveel verschil maakt. Wat natuurlijk wel verschil maakt. Vroeger zaten we altijd in juni.
1: Ja.
2: En dat mocht niet meer vanwege broedseizoen. Vogeltjes leggen tot 15 juni een ei en daarna mogen we wel...
1: Of 16 juni stoppen ze daar acuut mee.
2: Ja, en zeker met die hitte kwam het allemaal vlot uit, dus denk ik. Ik denk dat dat wel veel verschil maakt.
1: Ja. En je zou juist denken, want je valt nu ook in een aantal vakantieperiodes, je zou denken dat het juist... makkelijker is voor mensen om te denken, nou, dan nemen we meteen maar naar
2: de vakantie. Ja, of je hebt de kinderen thuis en je kunt juist niet...
1: Kan natuurlijk ook nog.
2: Iedereen heeft zo zijn eigen afwegingen.
1: Ja, precies.
2: En omstandigheden.
1: Zijn er mensen die ik weet niet of je dat bijhoudt, echt al tig jaren meedoen?
2: Zeker, ja, dat houden we bij, ja. Ja, want we scannen alle deelnemers bij de start en we weten wie er meegereden heeft. Dus dat hou ik zeker bij. Mensen, als ze inloggen op de website, kunnen ze ook zien wanneer ze meegereden hebben.
1: Zijn er mensen bij die 31 keer meegedaan hebben?
2: Nee, helaas. Nee. Nee.
1: Dus niet helemaal van
2: begin. Ja, die moet nog starten.
1: Oké.
2: Die is gisteren niet gestart, dus die doet waarschijnlijk vrijdag mee.
1: Oké.
2: Er is eentje die dus alle jaren nog heeft meegereden.
1: Wauw.
0: Ja, dat paard is waarschijnlijk ook 31, dus ja, dat doe je dat niet meer.
2: Ze heeft een nieuw paard. Dat was ook
0: toch?
2: Ja, ze heeft een nieuw paard, dus...
1: Dan moet ze even een beetje mee. Oh, wat grappig. Ja, maar dus wel mensen die inderdaad gewoon al zoveel jaren daar rekening mee houden.
2: Ja, we hebben één deelnemer die dit jaar ook 25 jaar heeft meegedaan. 25 keer heeft meegedaan.
1: Ja.
2: Ja.
0: Gebeuren er nou wel eens bijzondere dingen, Jos? Ik kan me voorstellen dat er jij zegt, ik doe het al vanaf 1998, dat is al 28 jaar. Er zullen natuurlijk toch wel eens grappige dingen gebeuren bij zo'n paardenvierdaagse. Maar wat wij nooit horen... Die willen we eigenlijk uit jouw mond eens horen.
2: Ja, grappige dingen.
0: Ik overval je ermee, begrijp
2: je? We rijden op een paard en we rijden een route door het bos. Wat voor grappen moeten gebeuren? Ja, dat hebben we wel gehad. Er zijn verschillende mensen die elkaar hebben leren kennen. En op een zodanige manier dat ze wat meer met elkaar wilden.
0: Kijk.
2: Dat er ook huwelijken uit zijn voortgekomen. Meerdere zelfs hoor. Niet eentje, er zijn er wel meerdere. En wat ook wel best wel leuk is, is dat er best veel mensen zijn die hier zeg maar Epe leren kennen door de Paardenvierdaagse. En dan hier op een gegeven moment komen wonen. Er zijn er ook tientallen van.
0: Oké.
2: Ja.
1: Oh, ik kan me voorstellen, als je hier gewoon door dat bos rijdt en het is hier zo mooi dat je denkt, wauw, dit is de plek om te wonen.
2: Ja.
0: Nou wordt dat ook steeds lastiger, kan ik je vertellen.
1: Je moet een paar centen meenemen, maar je kunt hier hartstikke mooi wonen.
2: Ja, huwelijksaanzoeken hebben we ook wel gehad tijdens de Vierdaagse. En ja,
0: maar het zijn toch bijzondere dingen?
2: Ja.
0: Dat is leuk om.
2: Maar ja, er gebeurt zoveel. Ik kan het ook allemaal niet onthouden.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen. Maar soms zijn er dingen dat je denkt, oh, dat weet ik nog. Dat is me altijd bijgebleven.
2: Ja.
1: Leuk. Waar kijk je zelf het meest naar uit in die dagen?
2: Nou, toch wel dat je gewoon weer de mensen die je vorig jaar en de jaren ervoor altijd gezien hebt, dat je die weer hier treft. En, dus ik heb eigenlijk tijdens de Vierdaagse zelf dus geen niet zoveel taken. Ik hou de stadregistratie hou ik een beetje in de gaten. Want jongens, loopt alles nog een beetje. Maar werkt de apparatuur allemaal, want daar ben ik dan verantwoordelijk voor. Maar voor de rest roep ik er een beetje omheen. En dan alle oude bekenden weer een beetje treffen.
1: Een soort van reunie. Ja. Hey, zijn jullie er weer? Hoe gaat het?
2: Ja.
1: Ja, leuk. Hartstikke
0: Kortom,
1: mooi.
0: Gewoon een heel gezellig evenement.
2: Vind ik wel.
0: Hartstikke leuk. Dankjewel, Jos.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar door ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

mine. The one and only reason it's fun.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Ron van Kam met het NOS-journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer, tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Dit is het land van Maas en Smaal. Een ontmoeting met ondernemers uit de regio. Uw gastvrouwen zijn Maria Maas en Sandra Smaal.
1: Zo Maas, daar zitten we weer in de studio met dit mooie weer. Eigenlijk is het fantastisch weer om ons te gaan verdiepen in een lokaal bedrijf waarbij activiteiten veel te maken hebben met het buitenleven en het landleven. Wat denk jij?
2: Dat lijkt me heel erg leuk. Ik verheug me op het gesprek. We hebben het samen voorbereid en ik ben heel nieuwsgierig wat onze gasten ons gaan vertellen.
1: Vandaag zijn Jessica en Dennis Nijhoff van biologisch melkveebedrijf Nijhoff in Oene te gast. Jongens, welkom. Een echtpaar leuke jonge ondernemers, enthousiast. Voordat we gaan praten over jullie onderneming, zijn we vooral nieuwsgierig naar wie jullie zijn, hoe jullie gezinssituatie is, jullie achtergrond, opleiding en eventueel andere werkervaring. Dus, wie wilde beginnen?
3: Zal ik maar beginnen? Ja, wij zijn Dennis en Jessica Nijhoff. Ik ben 33 jaar, Dennis is 34, bijna 35. We hebben twee kinderen, Luc van 4 en Floor van 2. En we wonen in Oene. Daar hebben we inderdaad een biologisch melkveebedrijf. En we verkopen ook biologische rauwe melk zelf. En vlees, dat verkopen we ook. Daarnaast geven we boerderijeducatie. En dat is eigenlijk waar we ons mee bezighouden. Ik heb zelf niet echt een achtergrond in de agrarische sector. Nee. Ook nooit echt de ambitie gehad om een boer te trouwen. Maar,
1: en, ja. En hoe is het zo gekomen?
3: Ja, vriendengroep, hè. Dan kom je in een keten terecht. Ja, uiteindelijk van het een komt het ander. En zijn we getrouwd in 2017. Toen zijn we ook gestart op het bedrijf, eind 2017.
1: Ja.
3: Nou goed, ik kom zelf uit... ik heb bewindvoering gedaan altijd. Dus echt wel een kantoorbaan. Sociaal-juridische dienstverlening gestudeerd. Dus eigenlijk ook niks met vee of...
1: Nee.
3: Dat is een hele andere wereld.
1: Ja, precies.
3: Ja. Aldoende leer je wel hoor, om pinken te vangen en kalfjes...
1: Ja, je moet wel.
3: Ja, ja. Dus dat gaat prima.
1: En Dennis, wat is jouw achtergrond?
4: Nou, ik heb me nooit echt verbreed of zo. Dus ik heb altijd in het agrarische gezeten.
1: Maar daarin heb je je toch verbreed?
4: Ja, nee, maar ik wou wel van jongs af aan boer worden.
1: Oké, mooi.
4: Dus daar heb ik me ook altijd op gericht. Ik heb altijd agrarische opleidingen gedaan. Eerst in Zwolle, later in Dronten. Een aantal jaar gewerkt in de veevoerindustrie. Als voervoorlichter. En in 2017 het bedrijf... voortgezet van mijn vader.
1: Ja, want de boerderij heeft een geschiedenis van jouw familie. Tot hoever gaat dat terug?
4: Ja, wat staat er op de voorgevel? 1800?
3: 23.
4: Nee, volgens mij niet.
3: Ja.
4: Oké. Okay.
3: 27.
4: Ja, ja, ergens in de 1800. Toen is het in ieder geval de plek, volgens mij denk ik, bij ons in de familie gekomen. Via de kerk in Oene destijds.
1: Ja.
4: Even kijken, mijn opa is daar begonnen.
1: En was dat ook een veebedrijf?
4: Ja, dat was destijds ook een veebedrijf. Er waren ook allemaal gemengde bedrijven natuurlijk. En er werd wat loonwerk bij gedaan. Er waren vaak ook nog boerenknecht bij herenboeren, zeg maar.
1: Ja.
4: En die hadden dan een klein bedrijf thuis. Dat is eigenlijk...
2: Dat was denk ik voordat er verkaveling plaatsvond en zo.
4: Ja, bij ons is er nooit echt zozeer een verkaveling geweest in de buurt. Het is allemaal... zijn echt nog gewoon de oude bedrijven of de oude locaties.
1: Ja. Op welke leeftijd had jij echt zoiets van... ja, maar dit wil ik ook. Ik ga het bedrijf voortzetten.
4: Het heeft me altijd getrokken, het agrarische.
1: Ja.
4: Alleen, ja, hoe zeg je dat? Mijn vader en ik hadden nogal wat andere inzichten. Dus dat was niet, dat was geen combi om het samen te doen.
1: En kun je daar iets meer over vertellen? Hoe was zijn visie en hoe was jouw visie?
4: Nou ja, goed, ik had van jongs af aan denk ik wel een passie voor dieren... En dat had mijn vader gewoon niet.
1: Nee.
4: Mijn vader is van de generatie, ja, die werd gewoon boer.
1: Ja.
4: En die had misschien vandaag de dag ook wel wat anders gekozen. Ja, dat heeft al die tijd ook wel een beetje het bedrijf gevormd.
1: Ja.
4: Hij heeft zijn boterham ermee verdiend, maar dat was het dan eigenlijk.
1: Het was ook niet zijn passie.
4: Het was niet zijn passie, nee.
1: Het was eigenlijk meer logische opvolging.
4: Ja.
1: Ja.
4: Nou goed, en ik was daar wel wat ambitieuzer in. Nou, oké. Ja, dan kun je wel nagaan dat het dan niet per se altijd even klikt, zakelijk.
1: Nee. En waren er geen andere familieleden die in het bedrijf wilden?
4: Nou, ik heb één oudere broer en die is wel deels in het agrarische gebleven. Alleen echt aan de technische kant. Die was veel meer van trekkers gepassioneerd.
1: Oké. Okay.
4: Ik heb twee linkerhanden en hij heeft twee rechterhanden.
1: Nou ja, samen kom je er wel.
4: Ja.
1: Maar hij werkt niet meer op binnen het bedrijf bij jullie?
4: Nee, hij helpt nog wel als er dingen kapot zijn of zo. Of hij wil wel
1: als jij
4: keer...
1: dingen stuk maakt, mag hij opkomen.
4: Ja, dat kan hij maken, ja. En hij wil ook wel een keer bijspringen, maar voor de rest is hij niet actief in het bedrijf. Heeft hij ook nooit intentie gehad, want hij heeft nog nooit geen koe gemolken. Zeg maar.
1: Nee. Nou ja, ieder zo zijn kracht en zijn passie inderdaad. Over jullie bedrijf. Hoe groot is het? Hoeveel vee hebben jullie naast koeien ook nog ander vee?
4: Nee, het is wel echt een melkveebedrijf. We doen er geen andere dingen naast. Tot 2010 zijn er wel wat varkens geweest. Alleen dat is daarna eigenlijk naar volledig melkvee gegaan. En het is voor Nederlandse begrippen een klein bedrijf. We hebben 60 koeien en bijbehorend jongvee. Dus dat is voor Nederlandse begrippen wel een klein bedrijf. Maar ook wel bewust wat kleiner hoor. Destijds toen wij begonnen was het ietsjes kleiner. Waren het er 45, 50 koeien. Ja. Er zijn er wel een paar bijgekomen. Maar we hebben wel heel bewust de keuze gemaakt om daar niet veel verder in door te groeien.
1: Jullie hebben het op een gegeven moment van je vader overgenomen. Jullie zijn nu ook echt eigenaar van het bedrijf? Of zit de familie er nog in?
4: Nee, sinds 1 januari dit jaar zijn we eigenaar van het bedrijf. Vanaf 2017 hebben we dat nog in de VOF met mijn ouders gedaan.
1: Ja, jullie werken beide fulltime in het bedrijf.
3: Ja, we hebben een beetje een traditionele rolverdeling gekregen. Dus ik doe vooral de kinderen en spring in als het nodig is. Ja. Kalfjes en zo doe ik wel vaak. Vee verzetten, dan help ik wel. Maar het melken en voeren en dat soort dingen, dat ligt echt bij Dennis.
1: Ja.
3: En die heeft ook echt wat inhoudelijke kennis. Dat heb ik ook niet zo, hoor.
1: Nee.
3: Dat de vrouw de kinders en de man buiten. Ja, ja.
1: Nou ja, weet je, als het werkt, is het goed, toch?
3: Ja, precies. Ja. Ja.
4: Goed, Jess had het op een gegeven moment ook... die had ook niet zoveel plezier meer in een kantoorbaan.
1: Nee.
4: Nou, we zijn in de gelukkigheid dat we er van kunnen bestaan alleen. Dus
1: ja.
4: We hebben ook de rijkdom dat we zeg maar allebei thuis kunnen blijven.
1: Ja, mooi. Want dat is natuurlijk in deze tijd ook niet vanzelfsprekend.
4: Nee. En ik denk vooral nog goed, de kinderen zijn allebei jong. Dus we zijn wel heel dankbaar voor dat we daar ook de tijd voor hebben, zeg maar.
1: Nou ja, en voor die kinderen natuurlijk fantastisch om op te groeien zo. Met de ruimte, de rust en dieren.
4: Ik denk dat het zeker een voorrecht is als ik naar vroeger zelf kijk.
1: Ja.

0: Dennis, je zei dat je in Dronten ook opleiding had gedaan. Welke opleiding heb je daar gedaan?
1: Dat was agrarisch ondernemerschap op de HBO.
0: En wat leer je daar op ondernemerschap?
1: Wat leer je daar? Dat heb ik ook al eens afgevraagd. Het valt onder de opleiding veehouderij. Alleen dan is het iets meer gericht op het runnen van een eigen bedrijf. Je hebt verschillende afsplitsingen binnen de opleiding veehouderij. Wat meer richting het, veehouderijgedeelte. En ook wat meer richting het eigen bedrijf runnen.
0: En hoe oud was je toen ongeveer, toen je die opleiding deed?
1: In 2015 ben ik afgestudeerd. Dus dan was ik... dan moet ik even nadenken.
0: Oh, maar 2000, zo'n 11 jaar terug.
1: Ja.
2: Begin 20,
1: ja.
0: Want ik ben heel benieuwd of je toen al bezig was met te denken van... als ik later het bedrijf van mijn vader overneem... dan zou ik het wel biologisch willen maken.
1: Nee, daar was ik toen op dat moment denk ik niet mee bezig. En nu wordt dat op de opleiding in Dronten ook niet echt naar voren geschoven, biologisch. Misschien dat het vandaag de dag anders is, hoor. Maar vooral toen die tijd was het vooral gewoon echt wel een gangbare opleiding. Mm. Dus daar was ik toen niet echt mee bezig.
0: En hoe kwam dat geleidelijk aan in je denken? Hoe heeft zich dat ontwikkeld?
1: Dat was ook een zoektocht om het bedrijf zeg maar toekomstbestendig te maken. Zoals gezegd, we hadden een klein bedrijf. Dus we zijn daar in 2017 mee verder gegaan.
0: En toen had je die 60 koeien en hoeveel hectare land?
1: We hadden toen denk ik 50 koeien en... ongeveer hetzelfde hectare land als dat we nu hebben. Misschien een paar minder, begin 30 hectare. Alleen, we liepen er wel tegenaan. De huisvesting was niet bij de tijd. We hadden destijds allemaal nog koeien op de grupstal staan.
0: En de grupstal, wat is dat?
1: De aanbindstal, zoals dat van vroeger bekend staat. Waar koeien rond vast stonden.
0: Ja.
1: Ja, nou goed, er was toen al sprake van dat dat uitgefaseerd zou worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was niet bij de tijd. En dat had ook niet voldaan aan de eisen voor biologisch. Dus we moesten ook wel investeren in nieuwe huisvesting. Dus we hadden best wel veel geïnvesteerd. En in 2021, toen wij biologisch werden... toen liepen wij er eigenlijk daarvoor tegenaan... dat we wel uit de kosten konden komen... maar het verdienvermogen van het bedrijf was te klein. Dus we moesten een andere keus maken... om het bedrijf toekomstbestendig te maken. En we hebben wel bewust de keus gemaakt destijds om ons niet heel erg in de financiering te graven. Kijk, als we hadden willen groeien in de koeien, dan hadden we en fosfaatrechten bij moeten kopen, daar had grond bij moeten kopen, daar had nog een stal gebouwd moeten worden.
0: En dan was je heel erg afhankelijk van de banken geworden.
1: Ja, en dat was denk ik punt 1 überhaupt niet realistisch geweest om dat te doen.
0: Mm-hmm.
1: En punt 2 had dat ook de vrijheid die we nu voelen, had dat ook weggenomen. Dan hadden we een dusdanig hoge financiering gehad dat, ja, dat je de vrijheid van keuzes maken ook niet meer hebt. Dan zit je op een gegeven moment ook op een trein die door moet.
0: Maar dan is het vooral een financieel-economische afweging geweest.
1: In het begin wel, ja. Dat,
0: hoe ruimt dat met je passie voor dieren die je al heel lang had? In het begin had dat voor jou niet iets te maken met... ik wil op een bepaalde manier met die dieren omgaan.
1: Onbewust was ik er denk ik wel mee bezig dat ik wat anders wou. Ik zag in de landbouw wel om me heen dat het wel een rat race aan het worden was en is... waar het alleen maar meer moet worden.
0: Mm-hmm. Dus die voortdurende dwang om te groeien en te investeren... en dan steeds meer afhankelijk te worden van de bank... en die vicieuze cirkel wou je uit.
1: Ja, en het wordt ook een steeds competitievere sector met boeren onderling. De betere bedrijven of de ambitieuzere bedrijven blijven over... en je merkt dat dat gewoon wel een strijd aan het worden is... Dat alles moet groter, alles moet sneller, opbrengsten moeten steeds
0: hoger.
1: En
0: waar ontstaan dan die ideeën? Of waar kom je in aanraking? Of heb je mensen ontmoet die je inspireerden? Waar gaat het echt denken van, zo kan het niet. Zo is er geen toekomst voor mijn bedrijf en ons gezin. Waar gebeurt het dan dat je echt serieus gaat denken, ik moet het anders gaan doen?
1: Nou goed, ik denk dat wij toen die tijd wel realiseerden dat het financieel wouden we echt verder kunnen dat we andere keuzes moesten maken. En we hadden ons wel georiënteerd ook in gangbare melkstromen onder een ander labeltje, zoals tegenwoordig Planet Proof of Beter Leven. Maar daar waren we in alle realiteit gewoon te klein voor.
0: Ja.
1: Daar konden we niet aan meedoen. Dus dan moet je verder kijken. En toen heb ik me destijds eens wat in de eisen van biologisch verdiept. Leek me best haalbaar. En het grote voordeel vond ik van de biologische eisen is dat ze heel zwart-wit zijn. Het is biologisch of het is niet biologisch. Het is ja of nee. En dat past eigenlijk bij mij. Dat geeft ook een bepaalde zekerheid.
0: Okay.
1: En toen ben ik me daarin in gaan verdiepen. Hebben we wat gezocht naar mensen die dan onze melk af wilden nemen. En toen we daar eenmaal mee in gesprek gingen, toen ging het heel snel. Toen zijn we eigenlijk binnen een maand ook omgeschakeld.
0: Zo.
2: Dat de keuze gemaakt, ja.
0: Ja, de keuze gemaakt. Ja. Ik ga zo verder vragen van wat is dan dat zwart-wit, hè? Wat is wel en niet biologisch? Maar ik ben eerst ook benieuwd hoe jij die periode in het verhaal zat, Jessica.
2: Ja, nou, de omschakeling, dat was, dat hebben we een beetje onderschat, denk ik. Qua koeien niet, dat ging prima. En, maar goed, het land, dat was wel een grotere uitdaging. Ja, die was gewoon kunstmest gewend. En,
0: heb je de keuze al gemaakt. Daarvoor, ja. in dat proces van zien van als we het op deze voet doorzetten, dan lukt het niet. En we gaan zoeken van wat kunnen we gaan doen. Hoe heb jij dat meegemaakt?
2: Ja, eigenlijk een vriend van ons, daarvan weer een vriend, die was ook biologisch geworden. En toen hebben we het daar inderdaad samen over gehad. Van ja, goed, misschien is dat nog wel een optie. Want dan vergroot je liquiditeit. En toen hebben we eigenlijk binnen een maand die sprong genomen van, nou goed, het is dit of ja, we blijven vastzitten in het patroon waar we toen in zaten, zeg maar.
0: En niet langs allerlei adviseurs, nee, en langs de bank.
2: Nee, was misschien verstandig geweest achteraf. Ja, dat zijn wel dingen waarvan we achteraf zeggen, dat is wel, als we nu mensen hebben die willen omschakelen, dat is wel een punt wat we willen aangeven. Maar achteraf zijn we er heel blij mee. Maar toen was het wel pittig, ja.
3: Ja, want jij zegt de omschakeling en wat voor een effect het op het land had. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat was het effect? Wat deed het met de grond, met het land?
2: Ja, goed, we zijn natuurlijk heel erg gewend als mensheid steeds meer om dat land maakbaar te maken. Dus als het niet regent, gaan we beregenen. Groeit er niet genoeg, dan gooien we kunstmest. Groeit er een disteltje, dan gaan we spuiten. En je kon gewoon echt merken dat die zoden die we toen hadden, dat die kunstmest echt nodig hadden om te groeien. Ja, die waren dat gewend. Die waren niet meer gewend om vanuit de wortel zelf wat te gaan doen. Die waren gewoon verwend. Gingen achterover liggen en van, nou, het komt wel van boven, zeg maar. Dus toen hebben we binnen een paar jaar al het land hebben we opnieuw ingezaaid met kruidenrijk grasland. En,
0: geen rijgras meer?
2: Er zitten wel doorheen nog, maar vooral ook veel klavers en andere kruiden die er nu doorheen staan. En sindsdien merken we eigenlijk dat de opbrengst nu weer een beetje op het oude niveau zit. Maar goed, dan praat je ook wel over een paar jaar verder. We zijn natuurlijk in 21 hebben we ons aangemeld. En nu zit je al in 26, dus dat is wel een periode.
0: En dat is vallen en opstaan, denk ik.
2: Ja.
0: En schrikken.
2: Ja.
1: Biologisch is als het lukt een heel dankbaar systeem. Alleen als het niet lukt, sta je vrij machteloos aan de zijlijn. Ik denk dat het goed uitlegt. Mm-hmm. Je bent de handvaten kwijt om bij te sturen. En daar liepen we de eerste paar jaar wel tegenaan.
0: Ja, want jullie zeggen op je website ook, hè, dat jullie het bedrijf willen voeren in samenhang met de processen die in de natuur aanwezig zijn. In harmonie met de natuur.
1: Ja, op het moment dat je dat gaat doen, dan zie je ook dat de veerkracht van de natuur meer naar boven komt. Dat de natuur zich ook herstelt. En dat is wat er gangbaar de laatste 30 jaar toch gebeurd is. Is dat we heel eenzijdig dingen aan het doen zijn. Met kunstmest brengen we bijvoorbeeld alleen maar stikstof, terwijl dat maar één van de vele elementen is die een plant bevat. Dus je bent heel eenzijdig de verhouding in de natuur aan het veranderen.
0: En moet ik me nou voorstellen dat je heel veel boeken zat te lezen daarover, tijdschriften zat te lezen, of werd je lid van een vereniging om je daarin te scholen, deskundig te maken?
1: Nee, ik ben ook helemaal niet zo'n lezer. Nee, goed, op het moment dat je bio wordt, dan stap je uit, voor je gevoel stap je uit een heel groot gedeelte van de agrarische sector.
0: Ja.
1: Dat heb ik toen op dat moment wel zo ervaren. De erfbetreders die kwamen, die komen niet meer.
0: Dus en je zei eerder, het is zwart-wit en dat past wel bij mij. Wat is dan het grote verschil, wat je nu niet meer mag en wat je wel kunt?
1: Nou, het verschil met bijvoorbeeld het Beter Leven keurmerk is, het Beter Leven keurmerk zegt minder kunstmest. Nou, biologisch is gewoon geen kunstmest.
0: Geen kunstmest.
1: Geen bestrijdingsmiddelen.
0: Geen pesticiden, geen bestrijdingsmiddelen.
1: En dat is heel zwart-wit, dat is, daar zit geen middenweg in. En dat is in het begin, dat voelt al even heel...

0: Je zegt, je stapt voor een deel uit de agrarische wereld waar je altijd in was opgegroeid. De erfbetreders komen niet meer. Hoe dacht de omgeving erover en hoe was het met je vader?
1: Nou, of mijn vader er nou zoveel van vond, dat weet ik niet. Ik denk dat hij daar op zich wel achter stond.
0: Hij begreep waarom je het deed, waarom jullie het deden.
1: Ja. Dat denk ik wel. Vanuit de omgeving hebben we wel ervaren dat het niet louter positief was.
2: Ja, want je had het net over erfbetreders die er vroeger wel kwamen, maar nu niet meer. Kun je daar eens, wie vallen daaronder?
1: Nou, de erfbetreders zijn gewoon de mensen die jou een product proberen te verkopen. En als je bio bent, mag je heel veel producten niet meer kopen. Dus ja, die mensen komen niet meer.
2: Nee.
1: En het meeste advies wat in de landbouw gegeven wordt, wordt gegeven door bedrijven die jouw producten verkopen.
0: En je had zelf ook in de agro-industrie gewerkt.
1: Ja, ik ken de wereld, dus ik weet precies hoe het spelletje werkt.

0: Ik begrijp. Geen kunstmest, geen pesticiden. Maar jullie hebben ook, wat ik begrijp, een hele aparte voerstrategie. Jullie koeien eten alleen maar gras, maar ze eten zelfs meer dan dat. Ook kruiden en zelfs knoflook en rozemarijn. Vertel.
1: Dat is ook een beetje ontstaan. Ik zei, de erfbetreders komen niet meer. Dus je gaat ook andere mensen om je heen verzamelen. En de biologische keuze heeft ook andere mensen op ons pad gebracht. Ook in de begeleiding om de eerste jaren door te komen. Toen we in 2022 in ons tweede jaar zaten dat we bio werden, toen hadden we en de pech dat het best wel droog werd. En we zaten precies in de tijd dat de grond de meeste ontwenningsverschijnselen toont.
0: Mm-hmm.
1: Dus we kwamen eigenlijk in de situatie dat we te weinig voer hadden. Want het land bracht te weinig op. Met één door de droogte, maar deels ook door de reactie op het weglaten van de kunstmest. En dan zoek je mensen om je heen die je daarin kunnen begeleiden. De mensen die je als adviseur had, die kwamen niet meer. Dus op dat moment is een man uit Duitsland op ons pad gekomen, Hubert Kremer. En die heeft nogal een afwijkende visie op het voeren van koeien.
0: Die kwam je tegen in Oene?
1: Nee, die kwam ik...
2: Daar kom je niemand tegen hoor, in Oene.
1: Die kwam

0: kwam ik via via tegen. En ik las toch ook wel wat dingen. Dus ik had destijds van een onderzoeker uit Wageningen rond 2000, Jaap van Bruchem was dat, ook wel wat verhalen gelezen van een bedrijfssysteem zonder kunstmest. Nou, dat was eigenlijk onze houvast om ons in die beginjaren er doorheen te loodsen. En de visie van Hubert Kremer is echt de dieren voeden vanuit het oogpunt met als hoofddoel om gezonde levensmiddelen te maken.
1: En, er staat op jullie website ook, wij geloven erin dat als je gezondere dieren hebt, dat je ook gezondere voedingsmiddelen produceert.
0: Ja, kijk, en zijn visie, en hij is altijd onderzoeker geweest in Duitsland, op de bekende Duitse proefbedrijven. En hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar melk. En zijn conclusie was eigenlijk is dat de melk die vandaag de dag gemaakt wordt, dat die eigenlijk niet meer gezond voor ons mensen is. Vroeger was melk, werd ook wel als een geneesmiddel bekeken. Maar tegenwoordig is het een lang niet zo gezond voedselproduct meer. En zijn hoofddoel is een gezond levensmiddel maken. En zijn visie is ook, als je gezonde levensmiddelen wilt, dan moet je gezonde koeien. En als je gezonde koeien hebt, dan maak je ook gezonde mest om uiteindelijk een gezonde bodem te hebben. En die holistische benadering, dat was iets wat mij heel erg aansprak. Want die tijd dat we bio waren geworden, hadden we problemen met het land. Maar we hadden wel heel veel vooruitgang geboekt met de koeien. We hadden veel gezondere koeien. De koeien werden productiever.
1: Werden productiever?
0: Ja, iedereen zei tegen ons van die koeien die kunnen dat nooit aan. Dat gaat helemaal niet goed. Maar tegen alle verwachtingen in gingen de koeien meer melk geven. En de koeien hebben dit al die tijd beter gedaan dan dat ze die jaren ervoor deden. Dus dat heeft ons heel veel houvast gegeven om ook met dat systeem aan de gang te gaan. En zodoende hebben we dat behoorlijk omarmd. En dat hield in dat we dus geen snijmais meer mochten voeren. En we alleen gras voerden met veel hooi. En dan aangevuld met de echte oude granen zoals rogge, spelt, gerst, emmer.
1: En die verbouw je ook zelf?
0: Nee, die kopen we allemaal ook wel via Hubert aan. Die komen allemaal uit Duitsland of uit Friesland.
1: Maar jullie voeren ze ook kruiden als knoflook en rozemarijn?
0: Ja. Nou ja, goed, binnen het biologisch is de doelstelling om antibiotica zoveel mogelijk uit te bannen.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan kom je in de wereld van de homeopathie, of in de preventie. En dan kom je dus ook in de kruidengeneeskunde terecht. En daar zijn we de laatste jaren heel druk mee geweest om vooral met preventief inzet van kruiden de gezondheid van de dieren en van de melk te bevorderen.
1: God, heel interessant. Jessica, betekent dat jullie dat ook voor jullie gezin doen?
2: Ja, inmiddels wel. Want als je ons 5 jaar geleden had gevraagd of wij biologisch zouden gaan eten, dan hadden we je toen heel gek aangekeken en gezegd van nou, dat doen we echt niet. Maar inmiddels hebben we zoveel gezondheidsvoordelen bij de koeien gezien dat we dat nu zelf ook zoveel mogelijk doen. Dus dat doen we nu wel voor onze kinderen ook, ja.
1: Nog één dingetje hierover. Dan gaan we over wat jullie precies voor producten voortbrengen en al die zaken. Maar ik las ook op de website dat het rentmeesterschap voor jullie toch ook wel heel belangrijk is. Kun je daar wat over vertellen?
2: Nou goed, we hebben nu inmiddels, doordat we nu een aantal jaar biologisch zijn, wel ervaren dat het hele systeem gewoon meer naar je toe komt. En dat de natuur, wat Dennis net ook al zei, gewoon veel meer kan dan wat wij allemaal denken. Wij denken dat we dat zelf allemaal moeten kunnen controleren. Terwijl het eigenlijk, nou ja, wij zijn christelijk, het is allemaal perfect gemaakt door de schepper. Wij vinden het wel belangrijk om daar zo min mogelijk in te verstoren. Nou ja, wij zijn van mening dat bestrijdingsmiddelen en kunstmest, dat wel dingen zijn die eigenlijk niet hoeven, hebben we nu geleerd door de jaren heen. En daar zien wij wel een stukje rentmeesterschap in terug, dat wij de aarde wel willen behouden voor de volgende generaties.
1: Ja, de kop, als je naar jullie website gaat kijken, is ook, wij staan niet boven de natuur, maar we zijn deel van de natuur.
2: Ja, we horen eigenlijk in een soort van kringloop. Wij zijn niet de partij die daar inderdaad boven moet staan, dat wij het allemaal kunnen controleren, dat wij ontbossing doen in Brazilië voor soja, dat soort dingen. Het kan op een hele andere manier en daar zijn wij groot voorstander van. Dus dat, we vonden het een mooie slogan om die op de site te zetten.
3: Jullie hebben een melktap. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Wat is het?
2: Nou, een paar jaar geleden, toen waren we al ermee bezig van, dat onze melk een hele andere samenstelling heeft. Nou, wat Dennis net ook zei, van de melk staat nu heel ver af van hoe het vroeger was. We hebben die melk ook laten onderzoeken de afgelopen jaren dat we in omschakeling zijn geweest. En daaruit blijkt wel echt dat de samenstelling qua omega-3-6 verhouding echt veranderd is. Dus dat er veel minder omega-6 in zit, wat ontstekingsbevorderend werkt als je te veel neemt. En dat er veel meer omega-3 in zit. Dus eigenlijk heb je een onderscheidend product, maar het gaat met dezelfde vrachtwagen de dam af. En toen hebben we zitten denken van ja, wat kunnen we daarin doen om dat verhaal meer naar buiten te brengen? En toen kwamen we eigenlijk vrij snel op de verkoop van die melk dan. En eerst deden we dat gewoon uit de tank, maar dat was toch wel lastig. Dus vorig jaar, september, toen hebben we de melktap aangeschaft en zijn we echt met de melktap begonnen. En we verkopen dan ook het vlees van veelal onze eigen koeien.
3: Rechtstreeks van de boer naar de consument.
2: Ja.
3: En dat werkt goed. Hoe zetten jullie jezelf in de markt om de mensen naar je toe te krijgen?
2: In het begin vooral een beetje de social media opzoeken. De burgemeester heeft een melktap geopend van Epe.
3: Leuk.
2: Maar goed, we merken wel dat we vooral van... Ja, we moeten het vooral van de biologische mensen hebben. Dus die echt bewust biologisch willen. Dus we hebben bijvoorbeeld heel veel mensen uit Apeldoorn die kant op... die er echt meer mee bezig zijn dat ze biologische rauwe melk willen.
3: Ja.
2: En ja, het is iets wat je gewoon langer moet doen voordat je meer klandizie opbouwt.
3: Je hebt geduld nodig.
2: Ja, maar we merken echt wel dat de afname toeneemt. Ja, het is voor ons natuurlijk ook het is niet de hoofdtak...
3: Nee.
2: Dus we vinden het leuk om erbij te doen.
3: Ja.
2: En we vinden het goed om het verhaal te vertellen.
3: Wat hebben jullie in het assortiment? Want jullie hebben dus inderdaad... Je kunt bij jullie bestellen, zag ik op de website.
2: Ja.
3: Wat doen ze greep uit het assortiment wat jullie
2: kopen? Vlees hebben we bijna alles wat er van een rund dan verkrijgbaar is.
3: Ja.
2: En we hebben de melktap. En we hebben nog wat olijfolie staan van mensen uit Epe... die een biologische olijfgaard hebben in Spanje.
3: Leuk.
2: Maar voor de rest zijn we niet heel groot, hoor. En dat is ook niet onze ambitie om echt een grote boerderijwinkel neer te zetten. Maar dit vinden we leuk. En dat zijn ook voornamelijk onze eigen producten natuurlijk. Dan de melk en het vlees.
1: En kunnen jullie alle melk die je melkt dan via die melktap verkopen?
2: Nee, lang niet. Nee.
1: Want waar gaat de rest naartoe?
2: Die gaat naar Eco Holland.
3: Wat is Eco Holland?
0: Dat is een verkoopcollectief van biologische veehouders.
3: Oké.
0: Dus dat we zijn met een kleine 300 biologische boeren in Nederland... die samen de melk verkopen.
3: Ja.
0: Dus wij verkopen de melk aan de Alla, aan de Albert Heijn, aan de Jumbo. Dus eigenlijk de melk het gros van de melk gaat gewoon in de dagverse zuivel.
3: Ja.
0: Dus de biologische melk bij de bekende supermarkten.
3: Ja. Ja, we hadden het net over reclame maken. Hoe zet je jezelf in de markt? Dus het is voornamelijk social media nog steeds? Of inmiddels ook andere kanalen?
2: Ik probeer wel veel via social media te doen, maar ik moet ook toegeven dat ik niet zo'n telefoonfanaat ben.
3: Nee.
2: Dus eigenlijk zou ik elke dag al wat leuks erop kunnen zetten. Een ontsnapt kalfje of weet ik het. Maar dan loop je heel de dag met die telefoon in je hand.
3: En
2: dat, maar voor de verkoop is het wel goed. Ik heb het wel eens een periode meer gedaan. En dan merk je echt wel dat je gewoon zichtbaarder bent en dat de verkoop ook wat toeneemt.
3: Ja.
2: Dus, en we doen nu natuurlijk de boerderijeducatie. Dus dan komen
3: er... Dat inderdaad, ik zag... Het kopje leren op het land. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Wat doen jullie?
2: Nou, schoolklassen die kunnen een les bij ons boeken. Dus dan komen ze gewoon met de hele klas en dan geven we een rondleiding over het bedrijf. Vertellen wat over de agrarische sector en over onze manier van werken. En aansluitend doen ze dan een paar opdrachten die ze over het hele erf kunnen doen. Dus dat is ook wel een mooi aanknopingspunt. Er zijn best wel veel ouders die dan eigenlijk een beetje de ogen
3: tuurlijk.
2: Geopend worden. En dan ook weer terugkomen om melk te kopen of vlees te kopen.
3: Oh, dat is een goeie.
2: Ja.
3: En het is dus alleen voor scholen, voor groepen.
2: Ja.
3: Stel, een opa en een oma die hebben een vakantie, een paar kleinkinderen over de vloer. Dat is eigenlijk maar niet de bedoeling. Het is echt voor grotere groepen om...
0: Nou, we hopen eigenlijk wel dat zoveel mogelijk mensen ook weer komen kijken.
3: Ja.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weer gaan zien waar de producten vandaan komen. Het onbegrip wat er rondom de veehouderij hangt... is denk ik ook voor een heel groot gedeelte ontstaan... doordat heel veel mensen verwijderd zijn geraakt... van waar de producten vandaan komen. Dus ook een van de redenen, naast dat wij vinden... dat we natuurlijk een uniek product hebben... is dat we het ook heel belangrijk vinden... dat mensen gewoon weer op het erf komen. En we willen het ook zo open mogelijk hebben. We hopen ook dat mensen bij de koeien gaan kijken als ze er zijn.
3: Ja. Maar dan moeten ze zich natuurlijk wel even aanmelden via de website of...
0: Nou, mensen die wat willen kopen bij de melktap... die mogen van ons gewoon rondom de stal of in de stal kijken.
3: Okay.
0: Dat vinden we wel heel belangrijk.
3: Ja. We hadden het eerder over dat de start was lastig. Maar jullie zitten inmiddels op een niveau... dat jullie zeg maar, het gezinsinkomen volledig uit jullie business kunnen halen.
0: Ja. Ja. Nou, en ook waar we al die jaren naartoe gewerkt hebben... en waar de mensen die ons daarin begeleid hebben... die hebben ook altijd gezegd... de natuur en het systeem herstelt zich. En we zijn ook op een moment gekomen nu waarop we echt wel merken dat het bedrijf echt wel gestabiliseerd is. De opbrengsten zijn beduidend beter. En dan wordt biologisch boeren ook een heel dankbaar systeem. In het begin was het een heel machteloos systeem. Toen we het nog niet hadden zoals wij het wouden. En als de natuur wel met je meewerkt, dan wordt het een heel dankbaar systeem. Ja. En daar wil ik ook wel heel erg aangeven. Nu we 5 jaar of langer onderweg zijn, hebben we ook veel meer plezier in het boeren gekregen.
3: Ja. Wat geeft nou de meeste voldoening voor jullie allebei?
0: Nou, omdat je toch ziet dat de natuur met je meewerkt.
3: Ja.
0: In plaats van dat het moment als toen wij nog gamba waren, was je heel erg bezig om alles naar je hand te zetten. Alles moest gecontroleerd en moest gaan zoals als jij het wilt. En dat gaat goed zolang dat gebeurt. Maar als je steeds harder moet werken om die controle te houden, wordt het ook een heel frustrerend systeem.
3: Ja, dat is een beetje natuurlijk ook een afspiegeling van de maatschappij zoals die is.
0: Ja, we willen alles beheersen en controleren. En sinds we dat niet meer doen en we toch goede opbrengsten halen, of ik ben ervan overtuigd dat we betere opbrengsten halen dan dat we het eerder hadden, is het een heel dankbaar systeem geworden. En je bent ook veel bewuster van wat er goed gaat.
3: Ja.
0: En we zijn veel bewuster met de natuur bezig gegaan. We zijn veel meer gaan genieten van de vogeltjes om ons heen. De biodiversiteit neemt ook duidelijk toe.
3: Mooi om te horen.
4: Well, my daddy left home when I was 3. Didn't leave very much to my ma and me. Except this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that my daddy ever did was before he left, he went and named me Sue. He must have thought it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks.

0: And I think about it now and then, every time I try and every time I win. If I ever have another boy, I'm gonna name him Waylon or Willie or Chris or after you. Sue, I still hate that name, Sue. Yeah.
1: Nou ga ik jullie toch ook een aantal dingen vragen die misschien wat ingewikkelder of wat lastiger zijn om te bespreken. Want we kunnen er niet omheen. We hebben te maken met de politieke ontwikkelingen in Nederland en met stikstofbeleid. Hè. De afgelopen week, twee weken is helder geworden hoe het stikstofbeleid er mogelijk uit gaat zien. Ik ben heel benieuwd, want ik snap dat boeren heel erg lang al die onzekerheid hebben gehad. Maar komt er nu voor jullie een einde aan de onzekerheid?
2: Nee, ik denk dat voorlopig het einde aan de onzekerheid voor het boer in het algemeen er nog niet is. Er zijn nu natuurlijk heel wat voorstellen gedaan rondom stikstof, maar er is nog nergens een klap op gegeven. En mocht het zover komen, dan gaan er nog heel veel juridische procedures volgen. Dus het einde aan de onzekerheid is er nog zeker niet. De vraag is of voor ons die onzekerheid heel groot is.
1: Laten we daar eerst eens naar kijken. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jullie inschatten, denken dat wat de gevolgen voor jullie bedrijf zullen zijn. Ja, we zien, wat zit er allemaal? Hè? De natuurgebieden, de Veluwe, een cirkel omheen van 500 meter of een kilometer. 2,6 koe maximaal per hectare. Gaat dat soort maatregelen jullie raken?
2: Nou ja, goed, de plek, wij zitten niet direct binnen de 500 of 1000 meter van stikstofgevoelige natuur.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat, ja, daar verwacht ik geen problemen. Nou goed, er zouden in de toekomst wel qua waterberging van allerlei andere dingen kunnen komen.
1: Ja, want dit gaat er nog alleen nog maar over stikstof, ja. Hè? Nog niet over het waterproblematiek.
2: Ja, CO2 is de volgende die gaat komen en dan komt methaan nog. Dus er komt nog heel wat op ons pad. Dus we zijn er ook nog zeker niet. Ja, wat GVE ben ik...
1: GVE?
2: De koeien per hectare.
1: Oké.
2: De grootvereenheden wordt dan over gesproken. Daar ben ik persoonlijk niet zo bang voor. Ons bedrijf voldoet al aan die norm. En dat vind ik eigenlijk ook... Dat is ook een zwart-witte norm. Je voldoet eraan of je voldoet er niet aan. Dus daar is wel zekerheid aan te ontleden. Ja, en dan praat ik toch maar voor mezelf. Voor ons is dat haalbaar. Of we behalen dat doel al. Maar ik kan me goed voorstellen voor de... mensen die er niet aan voldoen, dat is dat een heel pijnlijk iets is.
1: Mm-hmm.
2: In Nederland is een kleine postzegel en de druk op grond is al groot. Dus voor de bedrijven die er niet aan voldoen en die met hoge financieringen kampen, is dit een hele pijnlijke regel als deze erdoor komt. Ja, en dan komt het tweede punt nog van de ammoniakemissie. Ja, dat blijft een heikel punt, want we kunnen het amper meten. We weten niet wat voor emissies we hebben. Laat staan als we andere dingen gaan doen of we vooruit gaan of niet. En als we wat kunnen meten, dan wordt er ook direct juridisch weer aangevochten. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel een hele spannende regel. En waar ik ook gewoon mijn vraagtekens bij heb of dat richting de toekomst zekerheid of schijnzekerheid geeft.
1: En dat ze nu eigenlijk op zo'n een doeluitstoot willen overgaan. Hè? Dat iedere boer zelf een doelen moet bereiken, maar zelf mag kijken hoe die dat gaat bereiken.
2: Ja, nou en dat is een... Dat komt uit de lobby van de sector weg.
1: Mm-hmm.
2: Die hebben dit er zelf doorgepusht, denk ik. Men wou heel graag doelsturing hebben. Dat de boer zelf de regie heeft. Alleen, ja, ik vraag me af of de keerzijde daarvan goed bekeken is. Want het is natuurlijk heel leuk als je de doelsturing haalt. Maar als je de doelsturing niet haalt, dan kan het ook heel pijnlijk zijn. En ik denk dat dat voor heel veel bedrijven nog wel een bittere pil kan zijn.
1: Ja, en daarnaast geef je ook al aan van hoe wil je het nou precies meten?
2: Nee, het is niet te borgen. Ik denk als dit erdoor komt dat de MOB het direct juridisch aanvecht.
1: Hmm. Hoe denk je dat jullie op dat punt zitten?
2: Nou, wij zijn heel erg druk met de voeding van de koeien. En wij kunnen ook al wel aantonen dat wij een behoorlijk lage ammoniakemissie hebben door het voeren van de koeien. Alleen, ook dat is juridisch heel moeilijk te borgen.
1: Ja.
2: Het hele stikstofverhaal draait eigenlijk puur om hoe kunnen we juridisch dingen vastleggen. En dat is heel erg moeilijk. Als je erop tegen bent, kun je altijd wel wat vinden wat een onderzoek onderuit haalt. En dat is ook de impasse waar we nu al 10 jaar in zitten, denk ik. Als we wat willen, dan is er altijd wel iemand die het onderuit haalt. En we komen eigenlijk nooit verder. Dus ik denk dat wij, vooral op ammoniakemissie, als je minder eiwit voert aan de koeien, vooral gras gevoerd, de koeien veel naar buiten, we hebben daadwerkelijk een lage ammoniakemissie. Alleen de feit is van, wordt het ook gezien? Mm-hmm. En wordt het juridisch...
1: Maar eigenlijk, als ik goed naar je luister, begrijp ik dat je eigenlijk zegt van... die landbouw zou echt moeten veranderen in de richting van kringloop, biologische landbouw. En dan gaat die emissie minder probleem worden. Dan heb je ook minder dat je steeds technisch moet innoveren en daardoor steeds groter moet worden. En hè, zoals jullie zeggen, wij willen ook niet veel groter worden. Met 60 koeien hebben wij een gezinsinkomen.
2: Ja, wij zijn hier tevreden over en wij hebben deze weg bewandeld. En ik denk dat ook heel veel bedrijven de komende jaren deze weg gaan bewandelen of moeten bewandelen. Maar goed, dat is geen gemakkelijke weg, vooral als de financieringsdruk hoog is. Er zijn natuurlijk een aantal bedrijven die zijn in een trein gestapt waar continue groei is geweest. En veel is geïnvesteerd in stallen, in grond, in ja, noem het allemaal maar op. En die hebben een hoop gevestigd op de technische innovaties. Maar ik hoop echt dat we die weg niet ingaan.
1: Mm-hmm.
2: Ook omdat elke innovatie na een aantal jaren juridisch onderuit gehaald is.
1: Nou, jullie hebben met die vloeren gehad, grote investeringen. En
2: ja, luchtwassers, idem dito.
1: Ja.
2: En nu is natuurlijk de Lely Spare eigenlijk ook een soort luchtwasser om ammoniak uit de lucht te filteren. Maar ook juridisch erg wankel allemaal.
1: Oké, daarmee zijn we eigenlijk al in het gesprek gekomen over hoe zien jullie de toekomst. Dus ik ben heel benieuwd daar nog wat even over door te praten.
3: Nee, je vertelde net al dat de toekomst van de boeren in het land, het heeft met allerlei juridische stappen te maken, met maatregelen te maken, met wetten te maken. Maar hoe zie je de toekomst van de boeren in zijn algemeenheid in het land?
2: Oeh, dat is een hele brede vraag in algemeenheid. Nou goed, ik heb wel het gevoel dat we toch als agrarische sector uiteindelijk wel op een punt komen dat we of een stap terug moeten zetten en natuurlijker gaan werken. Maar er zal ook een groep zijn die echt wel op de technische innovatie in gaat zetten.
3: Ja.
2: Alleen dat betekent wel dat je, als je die keus maakt, dat je ook gewoon de goedkoopste melk gaat produceren die er is. Want dan moet je gewoon concurreren met de wereldmarkt.
3: Ja.
2: En ik denk, voor ons, een bedrijf als ons, dan moet je toch de andere weg bewandelen en moet je zorgen dat je gewoon meer geld gaat genereren voor je product.
3: De toekomst van jullie bedrijf, want jullie hebben je daar los van gemaakt, dat is natuurlijk heel anders. Hoe zien jullie eigen toekomst, Jessica?
4: Ja, op zich maken we ons daar niet heel erg druk over. Ik denk inderdaad de keuze voor biologisch dat wel een verstandig is geweest. Ja. Of dat ook echt doorgevoerd gaat worden, politiek gezien, is natuurlijk nog de vraag. Maar ja, we maken ons er ook niet zo heel druk over.
3: Nee.
4: Dus dat is ook denk ik ergens een keuze van, ja goed, we kunnen dat nu gaan doen.
3: Ja.
4: Maar ja, elk jaar wordt
3: er toch niks aan veranderen.
4: Nee,
3: op dit
4: precies.
3: Moment.
4: Nee. Nee. Over een paar jaar weer een nieuw kabinet en dan weer nieuwe plannen en voorstellen. Ja. Dus nee, het gaat nu goed. We genieten er nu van. En
3: mooi dat jullie er zo in staan. Want niet iedereen kan dat natuurlijk. Ik vind dat lastig.
2: We hebben wel het geluk dat we qua financiering niet zo zwaar zitten. Dat we ook dat er al een keus voor ons is gemaakt.
3: Ja.
2: Kijk, het hoofddoel van het bedrijf is dat we gewoon een plezier erin willen hebben met elkaar. En dat we voor ons een inkomen hebben voor ons gezin.
3: En hoe fijn is dat? Dat je plezier hebt in wat je doet.
2: Ja, en ik hoop ook dat het zo blijft. Want het is niet vanzelfsprekend.
3: Nee.
2: En het is ook best wel een boel werk af en toe.
3: Natuurlijk.
4: Er gaat veel tijd in zitten.
2: Er gaat veel tijd in zitten in die hobby.
4: Ja.
2: Maar goed, of dat inkomen in de toekomst gegenereerd wordt met 60 koeien of met 40 koeien, dat weet ik niet. Dat ligt open. Maar als wij met 40 koeien in de toekomst een goede boterham kunnen verdienen, ja, dan kan ik net zoveel plezier uit de koeien halen als dat ik het met 60 doe. Ja, op dit moment zou ik het een beetje lastig vinden, omdat dan moet ik dieren aanstrepen die weg moeten.
3: Nee,
2: je kan heel slecht koeien wegdoen.
3: Dat vragen wij ook niet van je.
2: Maar om daadwerkelijk koeien de laan uit te sturen, dat is wel lastig.
3: Ja.
2: Maar goed, ik zou ook met 40 koeien zou ik prima tevreden zijn.
3: Ja.
2: Dus wie weet, misschien zit er voor ons ook wel wat krimp in. Ik hoop vooral dat het toekomst bestendigheid is in de bedrijven, en dat het gewoon rendabel blijft en we er een inkomen uit kunnen halen.
3: En hoop je op opvolging bij een van je kinderen? Van jullie kinderen.
2: Die zijn 2 en 4.
3: Ja, precies.
2: Dat is nogal lastig.
3: Beetje vroeg.
4: Nu nog weinig interesse, maar ja. Het zou leuk zijn, maar het is wel iets, dat heb ik inmiddels ook wel gemerkt. Het is wel echt iedereen zegt het altijd. Het is echt een levensstijl. Ja,
3: ja.
4: Alles loopt door elkaar heen. Privé, werk. Je bent niet om 5 uur 's middags klaar.
3: Nee.
4: En dat is wel iets, als je het leuk vindt, is dat hartstikke leuk. En dan kun je er ook heel erg van genieten. Maar als je daar zelf niet volledig achter staat, dan zou ik dat mijn kinderen ook echt niet aan willen praten. Nee. Nee, zeker niet.
3: En jullie geven al aan, want jullie zijn hartstikke druk. Is er nog ruimte voor hobby's, sociaal leven naast de boerderij?
2: Nou, we zijn druk op vaste tijden. Dat is het vooral.
3: Ja.
2: Overdag is er best wel veel veel ruimte. Alleen je zit gewoon met name twee keer daags aan het melken vast. Ja. Dat is een verplichting.
3: Ja.
2: Maar aan de andere kant geeft het beroep ook heel veel vrijheid.
3: Ja.
2: Ik ben snel op mijn werk 's ochtends, dus ik heb weinig reistijd. Nou goed, we hebben tijd voor de kinderen. Ook overdag is er tijd voor de kinderen.
3: Ja.
2: Dus dat valt op zich best wel mee.
3: Nou, mooi. Ik zou hier nog uren over door kunnen praten. Ik vind het gewoon heerlijk om naar te luisteren. Hoe gepassioneerd jullie zijn. Het hele idee daarachter. En is er eigenlijk iets wat jullie hebben gemist in het gesprek? Wat je graag nog aan de luisteraars zou willen meegeven?
2: Toen wij biologisch werden, hadden wij wel het idee dat wij uit de red race stapten.
3: Ja.
2: Ten opzichte van de gangbare veehouderij. En we hebben toen ook best wel ervaren dat er veel skepsis heerst. Vanuit de gangbare wereld richting de biologische wereld.
3: En wat is de skepsis? Kun je dat omschrijven?
2: Nou, biologisch onderscheidt zich van gangbare landbouw doordat je bewuste keuze maakt om natuurlijker te werken.
3: Mm-hmm.
2: Maar daar zit natuurlijk ook een ondertoon in waarmee je kritisch bent naar de gangbare zaken.
3: Ja.
2: Dat wil ik wel onderstrepen. Wij zijn erg overtuigd van de biologische manier van werken. Maar wij willen niet negatief de gangbare wereld wegzetten.
3: Nee, nee.
2: En dat is het idee wat nog wel eens naar voren wordt gehaald. Dat je als biologische veehouder negatief tegenover de gangbare wereld staat. Maar dat is het niet.
3: Nee.
2: We hebben wel heel bewust de keuze gemaakt om het anders te doen.
3: Ja, voor jullie werkt dit.
2: Ja.
3: En voor een ander werkt het op een andere manier.
2: Ja, maar we willen ze niet negatief wegzetten.
3: Nee, nou, hartstikke goede toevoeging. Maria, heb jij nog een vraag?
1: Ik ben benieuwd of jullie van de zomer nou ook op vakantie gaan.
4: Jazeker, een hele midweek. Ja.
2: En een weekendje.
4: Ja. Nou, eerder deden we dat niet, toen we nog geen kinderen hadden. Maar ja, we vinden het wel heel belangrijk dat onze kinderen ook meekrijgen dat er een andere wereld is buiten de boerderij.
3: Ja, heel goed.
4: Dus dat proberen we altijd wel te doen, inderdaad. Een midweek en een weekend. En dan.
3: En wat gaan jullie dan doen?
4: De midweek gaan we naar, hoe heet het ook alweer?
2: Twente.
4: En ja, met het plaatsje.
2: En een weekendje naar
4: Terschelling. Ja.
3: Oh, heerlijk, de eilanden.
4: Ja, dus leuk. Even op ontdekkingsreis voor de kinderen. Ja,
3: ja, nou, superleuk.
2: We gaan niet zo ver weg op vakantie.
4: Nee.
2: Dat ligt niet aan ons, maar dat ligt vooral aan de kinderen. Want die maken bij Apeldoorn al ruzie. Dus.
3: Volgens mij is dat bij iedere zin zo.
4: Ja, respect voor de mensen die heel ver weg gaan. Ja.
3: Ja. Nou, Jessica en Dennis. Wij vonden het heel leuk om jullie te gast te hebben. En heel interessant wat jullie hebben verteld over jullie prachtige bedrijf. We willen jullie heel veel succes wensen. En vooral heel veel plezier waar jullie mee bezig zijn. Dank jullie
4: Komt
3: wel.
4: Komt goed. Graag gedaan.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: is Harry Mulder met Infomix. Op Radio 794.
1: Ja, en ook deze week hebben we weer een afwisselend programma voor u samengesteld. De broers Luca, Noah en Thomas van den Berg. Ja, ze ontdekten onlangs bij toeval een gaslek bij een tankstation. En zij vertellen straks hun bijzondere verhaal. Daarnaast organiseert Jode Boel Club Epetange uit Epe deze zomer de zomeravondreeks Petang. En zij komen hier naar de studio. Ook besteden we aandacht aan de verkoopactie voor de renovatie van de Moussafarkerk in Vaassen. Wat op 25 juli plaatsvindt. En verder, ze zit hier al in de studio. Ga ik in gesprek met Marieke van Marieke's Bloemenhuis in Vaassen. We blikken terug op haar besluit om vorig jaar een eigen bloemenwinkel te starten. En praten over de ontwikkelingen binnen haar onderneming. Dick van der Veen die sluit vlak voor het zomerreces aan met het laatste politieke nieuws uit de gemeente Heerde. Natuurlijk is er ook aandacht voor het regionale nieuws en de uitgangstips, zoals altijd verzorgd door William Hulshoff. Ja, een tweede uur van Infomix, dat staat volledig in het teken van Jazz and More in Epe. Naast muziek van optreden artiesten zijn er interviews te horen met alle acts. En deze week spreekt programmeur en radiomaker Jan Egbert Kieskamp met artiesten van de eerste editie. Kortom, weer twee uur vol verhalen, nieuws, muziek en interessante gesprekken. Techniek is in de vertrouwde handen van Gerben Oranje en mijn naam is Harry Mulder. Infomix is ook op de woensdagmiddag te horen op Force Veluwezoom. Van harte welkom.
2: We zijn er voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
3: Je luistert naar
4: Force Veluwezoom.
1: Maar we beginnen zoals altijd met nieuws en tips uit de regio door William Hulshoff.
5: Nieuws uit de regio.
6: Ondernemersvereniging Heerde organiseert de zaterdagmiddagen in juli en augustus muziek op het plein. En dat vindt plaats in het centrum van Heerde. Heerlijk op het terras, lekker genieten van live muziek. Afgelopen zaterdag trapte de zanger Aaron Remmens uit Veessen deze reeks gezellige middagen af. En de alle zaterdagmiddagen zijn er vanaf 2:30 tot 5:00 middags. De Zonnebloemafdeling en de gemeente Epe, te weten Epe, Vaassen, Emst en Oene, hebben een gezellige middag georganiseerd in de Lorelei te Epe. Vanaf 2:30 kwamen er 55 personen binnenlopen en rollen voor een gezellige middag en met het optreden van Hans Vesterink. En na een kop koffie en thee met wat lekkers begon het feest. Er werd heerlijk gezongen en meegedijnd. Heeft u nu iets van, hé, dat vind ik nou eens interessant, daar zou ik graag naartoe willen? Kom dan eens kijken bij deze activiteiten en dan kunt u zich aanmelden bij zonnebloem.epe@gmail.com en daarna nemen ze contact met u op om verdere dingen te bespreken. Doe nog even een kwartje erachteraan. Het zwembad in Heerde, Wapenveld, die zijn de openingstijden van het vrij zwemmen tot en met 2 augustus van maandag tot en met zondag van 10 tot 2:30 middags. En de maandagen en de dinsdag en de donderdag is vanaf 7:30 tot 8:00. In verband met onderhoud aan het pad is het zwembad van 3 tot en met 30 augustus gesloten. Wilt u meer informatie kunt u kijken op www.berghuizenbad.com of via info@berghuizenbad.nl.

0: Ja, hier in de studio, ik zei het net al, aangeschoven Marieke van Mariekes Bloemenhuis in Vaassen. We gaan terugblikken op haar besluit om vorig jaar een eigen bloemenwinkel te starten en praten over ontwikkelingen binnen haar onderneming. Marieke, van harte welkom in de studio.
1: Ja, hoi allemaal.
0: Ja, je bent er al een keer eerder geweest volgens mij in het verleden.
1: Ja, zeker.
0: Bij Gerard Pauw volgens mij. Hey, je bent op je 24e een eigen bloemenwinkel begonnen. Hoe is het ontstaan, het idee om toch iets daarin te beginnen?
1: Ja, eigenlijk had ik eigenlijk altijd al de droom om een eigen bloemenwinkel te beginnen. Ik was 14 en toen werkte ik eigenlijk...
0: Toen al?
1: Toen werkte ik bij een bloemenwinkel in Apeldoorn, maar die zijn gestopt. En toen dacht ik eigenlijk al van, ik wil later wel echt voor mezelf. En toen een inkoper eigenlijk altijd bij Willemsen, waar ik altijd af en toe bloemen haalde voor mijn werkgevers. Die zei altijd al, Marieke, als je een bloemenwinkel begint, dan moet je in Vaassen beginnen. Omdat andere collega-bloemisten zijn natuurlijk iets meer op leeftijd. En dus vandaar heb ik het naar hem geluisterd en ben ik in november begonnen, toen het pand vrij kwam.
0: Het voormalige pand van Maarten, daar zit je
1: van Bloemskunst
0: dus,
1: Maarten. Ja,
0: die zat ook in Epen, dus daar ben je terecht gekomen.
1: Klopt.
0: Heb je daarvoor natuurlijk, en je zei in Apeldoorn gewerkt, waar stond je laatst?
1: Ik heb in Brummen altijd gewerkt en in Twello. Bij de bronkamer.
0: Oké, dus overal dus twee ervaringen opgedaan.
1: Ja.
0: Wat is dus mooi met bloemen om te gaan?
1: Ja, dat is
0: gewoon... Je was 14 toen je het al dacht.
1: Ja, precies. Ja, toen ging ik altijd al... mijn oma kwam altijd bij die oud-bloemisten. En toen ging ik al af en toe mee. En toen dacht ik, dit wil ik ook. En op school hadden we het ook in Twello. Daar heb ik op de AOC gezeten. En daar kon je altijd kiezen of tussen koken of dier of bloemschikken. En toen koos ik al bloemschikken. En sindsdien niet meer gestopt.
0: Nee. Dus een thuisfront vroeger was dan blij dat moeder zei... Oh, elk weekend staan er mooie bloemen op tafel.
1: Ja, precies. Ja, mooi, mooi. Als je nu op terugkijkt, dan is het ietsjes minder mooi hoor. Maar het waren heel veel bloemetjes. Ja, zeker.
0: Nou, ben je in fase gestart met je bloemenzaak. Waarom heb je het Mariekes Bloemenhuis genoemd?
1: Ja, dat was een hele moeilijke beslissing. Dat ik denk, wat ga je doen? Maar uiteindelijk een oud-collega en een vriendin van mij... die zei, nou Marieke, ik ga je bellen. En dan gaan we even kijken wat het gewoon het mooiste valt. Dus ik opnemen en dan Marieke's Bloemenhuis. Dat ging gewoon het beste. Dus dacht ik, dat wordt het. En ik vond het ook wel persoonlijk dat mijn eigen naam erin zit.
0: Ja, dat is inderdaad zo.
1: Ja.
0: Maar net over je oma met bloemen. Wat is je eigen favoriete bloem en waarom?
1: Is eigenlijk de Delphinium, de Ridderspoor. Die zit ook in mijn logo.
0: Ik zit er.
1: Ja. Okay. Ja, en die zit ook in mijn logo. En de Pimpernel, die is op dit moment is die er. Dat is ook echt een beetje zo'n zomerbloem. Eigenlijk zijn het beide zomerbloemen. Maar eigenlijk zijn alle bloemen mooi, maar dat zijn wel mijn favorietjes. Ja.
0: Alle bloemen zijn mooi, maar kun je ook alle bloemen bestellen? Bij wijze van spreken,
1: Het is wel heel seizoensafhankelijk hoor. De ene keer, zoals nu heb je dahlia's, maar die heb je natuurlijk niet in de winter heb je dat natuurlijk niet. Dus het verschilt wel heel erg. Ja. Het is echt per seizoen.
0: Ja, maar mijn moeder hield van freesia's bij wijze van spreken.
1: Ja, bijvoorbeeld, dat kan je wel bestellen.
0: Oh, dat kan wel het hele jaar door.
1: Ja, meestal wel inderdaad. Maar dat moet je wel van tevoren even vragen bij de groothandel. Of ze dat dan ook voor je meenemen. Want hebben zij natuurlijk ook niet altijd in het assortiment.
0: Nee, dat snap ik dus. Daar dacht ik even net aan. Dus. En je bent geopend. Waar maak je uniek ten opzichte van andere bloemisten? Ja, je bent jong.
1: Ja, precies. Ik ben jong inderdaad. En we proberen wel echt creatieve dingen, arrangementen klaar te zetten. En ik heb eigenlijk een hele kleurrijke winkel. Dat valt iedereen eigenlijk meteen op als ze binnenkomen. Dan zeggen ze allemaal
0: ik moet
1: van...
0: Ik moet komen kijken.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Een hele
0: kleurrijke winkel?
1: Kleurrijke winkel, ja.
0: Komt het door de bloemen? Of?
1: Nee, eigenlijk ook door de kleuren die ik heb gebruikt. Op de muren en de kasten hebben een kleur. En ik probeer ook buiten zo kleurrijk mogelijk te hebben. Dat mensen echt denken van, daar moet ik naar binnen. Dus eigenlijk een beetje gekke knalkleurtjes en van alles wat. Ja.
0: Je noemt bloemenhuis. Zijn het bloemen, maar heb je ook planten?
1: Ja, heb ik ook. Ik heb buitenplanten en binnenplanten.
0: Oké, dus beide. Dus je kunt de hele winter bloemen, planten bij je halen.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Hey, wat zijn je leukste reacties die je tot nu toe gehad hebt van klanten? Want je bent geopend nu anderhalf jaar?
1: Nee, sinds november inderdaad. Ja, klopt. Nee, eigenlijk de mensen zijn gewoon zo enthousiast dat er eigenlijk weer een bloemwinkel in het dorp zit. Ook oudere mensen die bijvoorbeeld bij de Spulbrink zitten. Die zeggen ook, we kunnen gewoon weer lekker er naartoe lopen. En mensen vinden het leuk en even een praatje maken. En ja, eigenlijk zijn heel veel mensen enthousiast. Ja.
0: Onderscheid je dan ook ten opzichte van, ik noem het toch maar, de supermarkt zullen ook bloemen verkopen?
1: Ja, klopt. Ja. En dat probeer ik te onderscheiden met kwaliteit. Wij hebben natuurlijk wel echt proberen de beste kwaliteit te hebben. Als je dan af en toe ziet bij de supermarkt, denk je, ja...
0: Kijk je ook als je ergens bent?
1: Ja, zeker. Ja,
0: in een ander dorp of vakantie? Want Ja, recentelijk heb je vakantie gehad. Dan kijk je dan wel eens even van...
1: Nee, dan ga ik ook altijd de bloemenwinkels ook in, hoor. Ja? Zeker, ja. Ja. Ook, ik was laatst in Zweden. En daar is natuurlijk ook heel anders qua, qua bloemenwinkel wat ze daar hebben. Daar hebben ze natuurlijk veel minder bloemen dan hier.
0: Okay.
1: Het is natuurlijk wel echt een bloemenland. Maar het is altijd leuk om even naar binnen te kijken, zeker. Ja.
0: En zeg je dan ook dat je zelf een bloemenzaak hebt? Of
1: nee, meestal ga ik gewoon even lekker kijken. Of dan kijk ik wat voor merken ze ook allemaal hebben. Hebben ze ook Nederlandse merken bijvoorbeeld. Dus dat vind ik interessant. Maar meestal ga ik niet helemaal, in gesprek of iets met de mensen. Nee, nee.
0: Wanneer ben je geopend?
1: 8 november.
0: Ja, nee, vanaf wanneer?
1: Oh, vanaf
0: welke dagen?
1: Ik ben vanaf nu ben ik ook de maandag geopend. Hey. Volgende week maandag is de eerste dag dat ik ook de maandag open ben. Van 9 tot 5.
0: Waarom de maandag?
1: Omdat mijn collega bloemist, de Lely, die stoppen vrijdag. En zij zijn de enige bloemist in de gemeente Epe die open zijn.
0: Op maandag?
1: Op maandag, ja. Dus vandaar dat ik ook op de maandag open ga. En dan zorg ik ervoor dat ik verse bloemen heb en dat de boeketten klaarstaan, zeker.
0: Oh, dan kunnen mensen bij spreken iemand jarig op het werk al een bloemetje halen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat, kijk, op maandag is nooit secretaressendag. Maar
1: nee, klopt. Van... Nee. Als je een cadeautje of iets nodig hebt, dan kun je ook op maandag bij mij terecht. Ja.
0: Okay. En je bent tot en met zaterdag open? Dus
1: tot en met zaterdag geopend.
0: Heb je koopavond of niet meer?
1: Nee, koopavond heb ik niet. Nee,
0: dus
1: nee.
0: Van 9 tot 5?
1: Van 9 tot 5. Ja.
0: En op zaterdag ook?
1: Op zaterdag van 9 tot 4.
0: 9 tot 4.
1: Een uurtje eerder, ja.
0: Kunnen mensen bij jou terecht dus. Maak je ook bijvoorbeeld grafwerken, grafstukken? Of bruiloften, zeg maar even?
1: Ja, zeker. Ja, rouwwerk en trouwwerk maken beide inderdaad. Ja, okay. Dat vind ik ook heel mooi om te doen. Zeker, ja.
0: Bij rouwwerk ga je dan een gesprek aan met de uitvaartondernemer? Of hoe doe je dat dan?
1: Nee, meestal zijn echt mensen of de familieleden van wie degene is overleden.
0: Okay.
1: Die komen bij in de winkel. En ik heb een aparte tafel in de winkel. Daar kunnen mensen even gaan zitten, in de boeken kijken. Bied ik ze meestal wat te drinken aan. Kunnen ze even rustig kijken. En dan kom ik later bij ze, als ze eruit zijn, om dan te helpen en te adviseren welke bloemstukken ze uitkiezen.
0: Okay, en dat ga je dan zelf maken?
1: Ja, zeker. Meestal is het wie het afspreekt, die maakt het ook. Dus als mijn collega bijvoorbeeld het afspreekt, dan maakt zij het ook. Dan heb je ook het meeste gevoel bij het stuk, omdat je ook echt weet wie het zijn, wie het besteld heeft en wat het verhaal ook erachter is. Dus dat is wel altijd heel mooi.
0: Je noemt je collega, je bent een eenmanszaak, maar je hebt toch mensen in dienst.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En jij hebt vakantie dus.
1: Ja, klopt. Ik had een weekje vakantie. Dat is heel fijn. Els en Aline die werken bij mij. Zeker, ja.
0: Oké, samen zijn jullie de drie musketiers van Marijke's Bloemenhuis.
1: Ja, zeker.
0: Als
1: ja.
0: Ik het zo mag zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Heb je een website waar mensen informatie kunnen vinden op je bedrijf? Of Facebook? Of
1: ja, eigenlijk Insta. Social media. Overal TikTok, Instagram, Facebook. Daar ben ik ook op te vinden. En ik heb een eigen website. En daar kun je ook heb ik ook een webshop. Die is gekoppeld aan mijn bloemisten. En daarbij kun je dan ook bloemen bestellen bij mij.
0: Oké, en die website heet www.mariekesbloemenhuis?
1: Ja, www.mariekesbloemenhuis.nl.
0: Oké. Hey, ik wil jou heel veel succes wensen met je onderneming. Leuk dat je hier was. En heel veel succes met de start op maandag.
1: Ja, dankjewel. En leuk dat ik er mocht zijn.
0: Graag gedaan.
1: Oké.

0: la pétanque, c'est un sport d'amour. La pétanque, c'est un sport d'amour.
1: Toepasselijke muziek uitgekozen, denk ik, hè? Of niet, Benny? Benny en Rob zitten hier in de studio.
2: Namens Petang.
3: Goedenavond.
1: En toen dacht ik, nou, ik moet een plaat uitzoeken. En deze was, ging daarover. Dus, en jullie gaan bezig met zomerse mixwedstrijden bij de club. Allereerst, hoe ben jij verslaafd geraakt aan deze hobby-passie? Ik heb het Rob wel eens gevraagd, maar nu ga ik aan jou.
3: Nou ja, ik zag een oproepje staan 2 jaar geleden in de krant. Dat je kon komen spelen. Ik ben erheen gegaan en het was eigenlijk best een hele leuke club waar je leuk ontvangen werd. En ja, weet je, je zou een periode mocht je daar proefdraaien. Maar ik vond de mensen die daar waren en de ontvankelijkheid van de mensen vond ik heel erg leuk. Dat ik eigenlijk gewoon lid gebleven ben en dat nu gewoon nog steeds doet.
1: Oké. Okay.
3: Met passie.
1: Ja, dat straalt je ook, hè? Niet dat je daarover vertelt al.
3: Ja, nee, maar zo. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Ja. Sowieso.
1: Ik kreeg natuurlijk nou weer de vraag van mensen die zeggen van... dan moeten jullie maar even elkaar helpen. Mensen zeggen, het is toch hetzelfde als Jeu de Boel, Petang?
4: Dat klopt.
3: Ja.
4: Alleen Jeu de Boel heeft in Frankrijk heel veel soorten. Balspel, zeg maar, is heel ruim. En hetgene wat wij doen, is Petang is een onderdeel van Jeu de Boel. Alleen in Nederland wordt in volksmond gewoon Jeu de Boel. En Petang is hetzelfde hier zo. Behalve in Frankrijk niet.
1: Oké, dan zijn de spelregels ook anders.
4: Nee, spelregels is een ander soort spel. Ze hebben dus verschillende spellen met dezelfde materialen. Dat wordt op een andere manier uitgevoerd. En samen noemen ze dat Jeu de Boel.
1: Oké.
4: Dus Jeu de Boel is een verzamelnaam van verschillende spellen met die boels.
1: Ja. Goed dat even verklaard, want ik kreeg die vraag al. Je hebt ze in de uitzending, maar het is...
4: Maar in Nederland is gewoon Jeu de Boel, is gewoon, ja, dat is gewoon het...
1: Maar petang, het
3: gangbaarste.
1: Staat luxe. Klinkt toch. En jullie gaan zomerse mixwedstrijden organiseren. Waarom?
4: Nou, vorig jaar, heel vroeger deden ze dat iedere donderdag. En op een bepaald moment is dat verzaakt en werd niet meer gedaan. En vorig jaar hebben wij 4 weken achter elkaar gedaan. En eigenlijk was het zo'n succes en zo leuk. Dat we gezegd hebben, dit jaar gaan we het 8 weken doen.
1: Een zomeravondreeks dus. 8 weken lang, elke donderdag dus.
4: Elke donderdag.
1: Dan zit je ergens in september waar je uitkomt, denk ik.
4: Ja, 10 september.
3: Ja.
1: En wat is jullie rol die avonden?
3: Zorgen dat de wedstrijd goed geregeld wordt.
1: Oké, je hoeft niet te jureren of
3: wat? Nee, ja, soms. Maar dan dat wijst voor zich. Maar je schrijft de mensen in en je zorgt dat de standen goed bijgehouden worden. En dat er op tijd gespeeld wordt. Want je speelt op tijd.
1: Oké. Het is niet zo... Vertel, verklaar.
3: Nee, ja, normaal speel je tot het 13e punt.
1: Ja.
3: Maar omdat je, als je tot het 13e punt kan spelen, kan een partij soms wel eens 2 uur duren. En dat is voor de donderdagavond is dat best lang om 3 partijen te kunnen spelen. Dus dan hebben we gezegd, we spelen 45 minuten. En dan hebben ze nog een pauze van een kwartiertje. En dan doen we weer 45 minuten. Ja, dan kom je aardig uit dan.
1: Vooral als het donker wordt. Ik weet niet of jullie licht hebben.
3: Nee, we hebben licht genoeg. We hebben een goede... in de avond kan je heel goed spelen in de verlichting. Ja, zeker.
1: Oké.
3: Ja.
1: Nou, als mensen naar u luisteren, die zeggen van, dat lijkt me wel wat. Moet je nou lid zijn al van jullie vereniging?
4: Nee, helemaal niet. Je hoeft echt geen lid te zijn, want we hebben ook zelfs flyers op de campings hangen in de winkels. Iedereen is gewoon welkom. En of je nou nooit gedaan hebt, of je doet een beetje. Je wordt toch gemixt en vaak wel aan iemand die redelijk het spel kent. De ballen zijn bij ons gewoon te leen.
1: Maar dan zeggen, moet je zelfs een netje...
4: Je hoeft niks mee te nemen. Alles is bij ons eventueel verkrijgbaar in bruikleen.
1: Al weet ik dat er ook prijzen zijn te verdienen. Onder andere een leverworst, vertel.
4: Ja. De leverworst. Ja, de leverworst bij ons. Vroeger ging de leverworst. Gewoon de Epetank leverworst, zeg maar. Gewoon van de Aldi. Die ging meteen al na de wedstrijd die stukken die werd opgegeten. En iedere keer als we prijs hadden, werd gezegd, die leverworst er niet. Dus nu hebben we gezegd, van de troostprijs is iedere week een Epetank leverworst.
1: Nou, leuk toch, bedacht dus.
4: Ja.
1: Dat is de troostprijs. Wat is de hoofdprijs dan?
4: Nou, het is wisselend. We spelen dit keer iedere keer een land als thema. En er worden drie prijsjes naar het land gaan we kijken. Van bijvoorbeeld Frankrijk, fles wijn, kaasje, noem maar op. Duitsland, andere wijn of België, biertjes. Dus we gaan iedere week een land uitkiezen waar we de prijzen op hanteren.
1: Wat zijn de kosten per persoon om per avond deel te nemen?
4: Hij is heel duur. €2.
1: Oh, dan heb je wel een hele avond.
3: Dan heb je een hele avond gezelligheid voor.
4: En dan krijg je ook nog een hapje tussendoor.
1: Dat is toch wat? Een pakje worst, denk ik.
4: Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de catering doet. Het kan een frituur zijn, het kan een stukje kaas zijn, dat kan van alles zijn.
1: En hoe staat het met de vereniging ervoor? Kunnen we nieuwe leden gebruiken.
4: Ja, want
3: waarom doen we dit ook?
4: Want wij verouderen.
1: Zo oud ben je nog niet. Dus,
4: Nee, ik ben de jongste van de club, zo weet je. Nee, zit er een paar. Ja, hij is jonger.
3: Ik ben de jongste, nou niet de jongste, maar een van de jongeren.
4: Maar we kunnen echt nieuwe leden gebruiken. En vooral in de leeftijd tussen zeg maar 50 tot en met 70, daartussen.
1: Oké, nu zie ik in de krant, in de schaapskool, een mooie foto staan. Dan zie ik vrouwen. Zijn er ook vrouwen die sport beoefenen?
4: Ja, heel veel.
1: Heel veel, zegt hij. Heel direct, stellig. Ja,
4: ja.
1: Want ik zie daar een vrouw die heeft zo'n bal, ja, mensen zien niet, achterstevoren vast of zo. Is dat de worp?
3: Ja, dat is de worp, ja. Okay. Je maakt een swing vanuit je rug in je arm. En dan strek je hem naar voren. En dan, ja, als hij mazzel hebt, dan komt hij de plek waar je hem wil hebben. En als niet mazzel hebt, ja, dan komt hij ergens anders neer.
1: Ja, dan moet ik dan toch een keer een locatieuitzending met
3: jullie maken. Bij deze ben je donderdag uitgenodigd. Ja. Ja.
1: Op een donderdagavond. Ja, dan hebben we natuurlijk niet geen live infomix, maar kijken of wat...
4: Dus deze week niet uitkomt, dus van volgende donderdag. Neem je vrouw mee.
1: Het zijn wel leuke dingen, dus dat sowieso. Maar we hebben de tijd tot 10 september om langs te komen. Dus,
4: absoluut. Ja, maar als je 5 keer meedoet, kun je nog meedingen aan de prijzen voor de laatste avond. Er komen extra prijzen bij.
1: Hey, die spelenavond, 3 kwartier, hoe laat moeten mensen starten?
3: Nou, ze moeten zich tussen 6:30 en 6:50 moeten ze zich melden om in te schrijven. En we starten in principe om 7:00.
1: In principe dus?
3: Ja, maar ja, dat kan dat iets later wordt. Omdat er toch wat mensen zijn die te laat zijn met inschrijven. Ja, en je wil ze ook de kans geven dat ze nog meespelen. Maar in principe starten we om 7:00.
1: Nu is de afgelopen weken extreem warm geweest. Hoe doen jullie dat dan?
3: Heel weinig, want bij ons is een heel mooi terrein met alleen maar bomen. Dus we hebben heel veel schaduw.
1: Oké, dan de andere kant, het regent.
3: Ja, het regent 2 keer.
1: Ja, ja.
3: Maar bij ons viel het eigenlijk wel mee. We hebben een hele warme periode. Is het nog steeds goed te vertoeven.
1: Dan kun je nog s'avonds die sport goed beoefenen.
3: Ja, overdag ook nog.
1: Oké, okay, jij doet nooit om 12:00 middags natuurlijk die sport. Maar
3: nee, nou dat kan. Ja, jawel hoor.
1: Ja, met een wijntje erbij misschien. Dus.
4: Nee,
3: dat niet. Nee.
4: Bij de Zeurepoel mag vast na 1:00 gedronken worden.
1: Oké, okay. Nou ja, maar die s'avonds kunnen ze wel een wijntje gebruiken.
4: S'avonds wel. S'avonds wel. Als er toernooien zijn in de landen, de afspraak...

0: op een van de donderdagavonden langskomen, dan kunnen ze gewoon op dat moment ook inschrijven. Nee.
1: En als mensen meer informatie willen hebben, hebben jullie een website?
2: Ja, www.eventank.nl.
1: Of telefonisch kan natuurlijk ook.
2: Ja,
1: mag ik een nummer noemen?
2: Ja hoor.
1: Dat is 06-579-40039. Dat herhaal ik voor u. 06-579-40039. En u mag nu bellen. Hey, heren, ik wil jullie bedanken voor de komst in de studio.
2: Ja, supergezellig. Voor de kans.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Heel veel succes. En ik kom zeker nog een keer kijken.
2: Moet je doen.
0: Je bent van harte welkom.
1: Oké, dankjewel.
0: Top.
3: Dit is InfoMix met muziek en informatie.

0: En inmiddels hangen de volgende gasten aan de telefoon. Want van Epe Petang gaan we naar iets wat bijzonders. Naar de broers Luca, Noah en Thomas. Want zij ontdekten bij toeval een gaslek bij een station. En dankzij hun optreden konden er snel worden ingegrepen. En ze vertellen bij ons hun bijzondere verhaal. Staan toevallig ook in de stentor, las ik. Maar als u geen stentor heeft, luister even mee naar dit verhaal. Heren, van harte welkom.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, jullie voelen elkaar maar aan. Jullie waren op de fiets en je ontdekte wat. Waar gingen jullie op de fiets heen?
1: Nou, wij waren voor het oefenen voor onze familietraditie op de fiets naar Ameland vanaf Heerde.
0: Dat is een familietraditie?
1: Ja.
0: Oké.
1: En wij waren gewoon een klein rondje aan het maken en wij hadden dorst. Dus we wilden naar een tankstation toe. Die dachten dat we man te zijn, maar daar was op dat moment niemand vanwege vakantie. En toen wij terug wouden naar de fiets, liepen naar de fiets, toen hoorden wij, roken wij en zagen wij gas. Dus toen hebben we eerst het 0900 nummer gebeld van de politie. Die hebben ons doorgebonden met de brandweer. En toen hebben we daar lopen wachten tot de brandweer er was.
0: Dat is bijzonder. Gelukkig dat jullie langskwamen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, jullie hebben dat zo'n gaslek bij zo'n benzinestation, zeg maar even. Kan gevaarlijk zijn, toch?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: En toen jullie dat gedaan hadden, hebben jullie uiteraard gewacht, neem ik aan, op de brandweer? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, dat hebben we zeker gedaan.
0: Oké. Okay.

0: eerst per ongeluk hadden ze de verkeerde straat hadden ze ingetypt. Dus we werden teruggebeld, maar waar staan die dan? En uiteindelijk zijn ze tijd nog terechtgekomen.
1: En dan gaan ze aan de gang, of hoe moet ik het zien? Wat gaat de brandweer dan doen op dat moment?
0: Ja, ze gingen eerst even kijken en overleggen met elkaar. Ze dachten eerst dat het bovendruk of zo was. Dus dat ze maar dat opslagpunt onder de grond vol zat. Alleen toen op een gegeven moment begon het wel heel vaak en ook vanuit alle andere kanten te spuiten. En toen hadden ze wel het idee dat het toch geen bovendruk was, maar wel een gaslek.
1: Wel bijzonder. Andere mensen hebben zullen waarschijnlijk niet gestopt zijn. Jullie hadden zoiets van, toch maar even bellen.
0: Ja.
1: Dus complimenten voor jullie.
0: Hebben jullie... Dank u wel.
1: Ja, hebben jullie de fiets nog, toch nog af kunnen maken? Of ben je weer, als de wielen weer gaat, terug naar Heerde gefietst?
0: Nou ja, er kwam wat slecht weer aan. Dus zijn we terug de fiets naar Heerde gestapt.
1: Oké.
0: Okay. Uiteindelijk een soort van droog overgekomen. Maar...
1: Dat is geluk. En ongetwijfeld complimenten gehad van de brandweer. Maar ik vind het...
0: Ja, dank je wel.
1: Petje af voor je met z'n drieën op de fiets. Toch heel even naar de traditie toe. Je op de fiets naar Ameland. Hoe is dat idee ooit ontstaan?
2: Nou, dat waren mijn opa. Nou, volgens mij was dat nog de vader van mijn opa. Die ging dat dus toen met mijn opa. En zo is het een beetje tot stand gekomen.
1: Oké, en die ging dus naar Ameland. En jullie gaan doen het al jaren op de fiets naar Ameland? Of was het de eerste keer met z'n drieën?
0: Met z'n drieën. Alleen met z'n drieën is het nu de eerste keer. Alleen we hebben wel vaak met ons opa en onze vader gefietst.
1: Oké. Dus jullie, en wanneer gaan jullie starten? Het weekend?
0: Vrijdag starten wij rond 3:30, 4:00 op de fiets. En hopen wij rond 2:30 op het eiland te zijn.
1: Oké, dus je gaat 's nachts begin je te fietsen?
0: Ja, 's nachts, ochtends, ja, sowieso.
1: Ja. vroeg in de ochtend dus.
0: Ja.
1: Oh, bijzonder hé, dus. En hebben jullie elektrische fietsen of gewoon een normale huistuin?
0: Nee, gewoon normale stadfiets eigenlijk.
1: Oké. En waar ga je dan over naar Ameland? Ameland ben ik nooit geweest. Waar ga je?
0: In Holwerd. En dan aan de overkant kom je in Nest terecht.
1: Oké. En hoe lang ben je onderweg met de boot?
0: Ja, 3 kwartier, een uurtje.
1: Valt mee. En dan vakantie houden dus?
0: Ja, als het goed is wel, ja.
1: Geen gesis daar krijgen op een eiland. Jullie nee. Als jullie weer iets doen, jongens, zullen jullie ongetwijfeld dezelfde actie ondernemen. Dat verdient inderdaad mijn complimenten, Luca, Noah en Thomas.
0: En, dank u wel.
1: En ik ga jullie een hele goede vakantie wensen.
0: Ik wil.
1: Oké. Hoi.
0: Hoi.

0: Dick van der Veen die sprak tijdens het persmoment van de gemeente Heerlen met burgemeester Olaf Prinsen en wethouder Klaas Haring. Aan de burgemeester de vraag of Heerlen de jeugd wat meer in de politiek wil betrekken.
1: Heerlen gaat niet langs de jeugd heen, dus ook niet langs een jeugdraad. En daarover is vast iets te vertellen.
2: Nou, we gaan juist wel met de jeugd in gesprek. We hebben het geprobeerd de afgelopen jaren om te kijken of een jeugdraad opgezet kon worden. Nou, dan zie je dat er een aantal jeugdigen heel erg enthousiast zijn, maar dat het wat lastig was om meer mensen daarbij aangehaakt te krijgen. En we gaan nu juist gebruik maken van al die jeugdigen die in Heerlen al actief zijn door in de leerlingenraad te zitten.
1: Dat bedoel ik eigenlijk ook, een jeugdraad die er zou kunnen moeten komen misschien.
2: Ja, wat ons betreft is dit de vorm die we kiezen voor de jeugdraad. Dus we hebben een leerlingenraad bij de Noordgouw, onze middelbare school. Maar ook eigenlijk alle basisscholen hebben een leerlingenraad. En dat zijn hele enthousiaste leerlingen die zich inzetten voor school. Waarbij we gelukkig het enthousiasme ook bij die scholen proeven. En bij de leerlingen die we tot nu toe hebben gesproken. Dat het aangehaakt zijn bij in een soort jeugdraad van deze leerlingen. Dat het nog weer extra cachet geeft eigenlijk aan het lid zijn van de leerlingenraad.
1: Dat is een vrij omvangrijk proces.
2: Ja, het leuke is dat we het allereerst gaan doen met de leerlingen van de Noordgouw. We hebben met hen al gesproken en we hebben hen gevraagd of zij het zien zitten om met ons een soort, noem het conferentie of oploopje, te organiseren voor al die leerlingen die op basisscholen zitten in de leerlingenraad. Want als je die bij elkaar optelt, dan kom je wel aan de 100 tot 150 kinderen. Als je daar dus iets voor wil organiseren, ben je wel even bezig. Maar goed, daar gaan dus de middelbare scholieren ons bij helpen.
1: Is er ook een gedachte aan de vorming, de oproep van een jeugdburgemeester?
2: Ja, hebben we zeker wel over nagedacht, ook wel in het verleden al. Waarbij ik wel vind dat als je een jeugdburgemeester hebt, moet dat meer zijn dan alleen maar een jeugdige die meegaat en lintjes knipt. Dan moet er ook echt een inhoud aan zitten. En daarvoor is het wel eerst nodig dat we actieve en betrokken jeugdigen hebben. Nou, daarmee gaan we dus nu aan de slag. En wie weet dat het ergens toe leidt. Ja, het kan zomaar.
1: Dat is voor de langere termijn.
2: Wat mij betreft is dat voor de iets langere termijn. Ook omdat je het dan nogmaals echt wel goed moet doen. En niet alleen maar voor de vorm iets moet doen. Het gaat er echt om dat jeugd inspraak heeft. En mee kan denken over de toekomst van de gemeente Heerlen. En wat er op dit moment nodig is voor hen.
1: Dat horen we in de toekomst ongetwijfeld.
2: Jazeker, ik hou jullie op de hoogte.
1: Dan ga ik naar de andere kant, wethouder. We hebben het onder meer vanmorgen ook gehad over een gevoelig onderwerp als een kerncentrale. Nou, als je dat zo zegt, dan is het wat groot neergezet. Maar een kleinere vorm ervan, die speelt op dit moment in de gedachten van de Nederlandse overheid. Nee, sterker nog, Europees. Maar als we dichter bij huis zoeken, dan heeft Overijssel daarin al een voorwerk gedaan en komt met 4 locaties. Maar 2 ervan, die liggen eigenlijk, je zou bijna zeggen, op Gelders gebied, maar dat is natuurlijk niet zo, maar wel aan de Gelderse kant. Is Heerlen daar gelukkig mee?
3: Het gaat er niet om op dit moment of we er gelukkig mee zijn of niet gelukkig mee zijn. We zien allemaal in dat hoe langer hoe meer geëlektrificeerd wordt. Dus dat we meer elektrisch moeten produceren. Dat doen we op verschillende manieren. En de Nederlandse overheid heeft ook gezegd, neem daarin, en de provincies volgen dat, neem daarin ook mee de SMR's. Dat zijn modulaire kerncentrales, wat kleinere kerncentrales. De provincie Overijssel heeft die opdracht ook uitgevoerd. Net zoals de provincie Gelderland. En de provincie Overijssel heeft een theoretisch onderzoek gedaan. Waar naar gekeken is waar zouden deze kleine modulaire kerncentrales kunnen staan. En die komen met 4 theoretische gebieden. 2 aan de kant van de andere kant van de IJssel, zeg maar, aan de verkeerde kant van de IJssel. En 2 aan onze kant van de IJssel, namelijk bij Marrelen en bij Welsum. Nou, we hebben als college en raad hebben we nog niet gesproken of we dat een goede ontwikkeling vinden of geen goede ontwikkeling. We hebben wel gezegd tegen de provincie Overijssel, en er gaat ook een brief naartoe naar de provincie Overijssel samen met een aantal buurgemeenten, om aan te geven van we zitten samen in de regio Zwolle. En als we samen in de regio Zwolle zitten, ook de provincie Overijssel.
1: Willen we ook op de hoogte gesteld worden?
3: Dan willen we op de hoogte gesteld worden van onderzoeken die plaatsvinden. Wij waren hier niet van op de hoogte. Dus het kwam een beetje als een verrassing. En dat hebben we ook aangegeven naar de provincie toe van eenmaal zo'n verrassing zijn we niet gelukkig mee. Maar er moet geen tweede verrassing komen. Wij willen in het proces heel graag meegenomen worden als hier verder op wordt voortgeborduurd.
1: Een gevoelig onderwerp, Marlen met name, ligt tegen Heerde aan.
3: Dat klopt, Marlen ligt tegen Heerde aan. Dus een eventuele bouw van wat er gebeurt in de Marlen heeft ook direct gevolgen voor Heerde. Maar dat is niet alleen met een kleine kerncentrale, maar dat is natuurlijk ook bij windmolens of andere activiteiten die er plaatsvinden. En dan is het gebruikelijk dat je dat in goed overleg met elkaar doet.
1: Gaat de gemeenteraad daar ook nog wat over zeggen of is dat nog te vroeg?
3: De gemeenteraad heeft hier al vragen over gesteld tijdens de algemene beschouwingen. En toen hebben we ook aangegeven, wij zijn niet gelukkig met het proces. Daarover gaat een brief geschreven worden richting de provincie Overijssel. En deze week gaat die brief uit.

0: Ja, toepasselijke muziek hebben we gekozen bij het volgende onderwerp. We gaan aandacht besteden aan een verkoopactie voor de renovatie van de Moesiverkerk in Vaassen op 25 juli. En Zefnat Nooy is hier aangeschoven om u daar uit te nodigen. Allereerst van harte welkom in de studio.
1: Dankjewel, ja.
0: Wat hoorden we? Ik ben even heel nieuwsgierig. Ik vind het altijd zo'n mooie muziek en ik wou eens een nieuwe Masada draaien.
1: Ja, nee. Kijk, het is een heel oud traditioneel eigenlijk. En Arumbai wordt daar bezongen in dit lied. Arumbai is eigenlijk een prauw, een schip, zeg maar. En Kole Kole is de manier waarop je eigenlijk voortbeweegt op zee. Dus eigenlijk geen motoren. Dus eigenlijk gewoon back to the roots. Helemaal gewoon motorloos voortbewegen, kabbelend op zee. En wat ze eigenlijk ook bezingen in het lied is dat we heel ver weg van Ambon zijn. En dat je hart, dat blijft gewoon tussen de regels gewoon. Ook voor onze generatie blijft het gewoon
0: toch
1: roepen.
0: Blijven,
1: ja, dus, het zal altijd zo blijven. Dus het blijft altijd roepen.
0: Ja. Wat ook geroepen blijft, of er is momenteel, jullie hebben geld nodig voor de renovatie van de Moesiverkerk. Want dat gebouw staat er al sinds de jaren 70? Hoe moet
1: eind, het zien? Eind jaren 70 zo'n beetje is het gebouw neergezet. En daar maken op dit ogenblik, of eigenlijk al vanaf het begin maken, de twee kerkgenootschappen maken gebruik van de Moesiverkerk. En dat is de Molukse Evangelische Kerk, de GIEM. En de Molukse Protestantse Kerk, dat is de NGIP in B, maart 53. Dat zijn twee gemeenschappen waarbij de meeste kerkgangers zeg maar ook woonachtig zijn in Vaassen, gemeente Epe of in Apeldoorn.
0: Oké. Okay. Ja. Hebben die bij de kerk ook een eigen voorganger dan?
1: Ze hebben beide eigen voorgangers, klopt. En het wisselt nogal. De ene die werkt met regionaal gezien, dus met meerdere voorgangers. En de andere kerk heeft gewoon een vaste voorganger. Dat verschilt. Dat is...
0: Heeft het ook mijn naam? Hij zegt Moesiverkerk. Waar staat het voor?
1: Moesiver is eigenlijk een reizende. Een gelovige die op reis is zoekende naar het geloof, zeg maar, naar het ware geloof.
0: Okay.
1: Dat betekent echt Moesiver. Ja.
0: En dan, die kerk zat er eind in de jaren 70 al. En die heeft een onderhoud nodig, denk ik. Ja. Is in al die jaren dan geen onderhoud gepleegd?
1: Nee, het moeilijke in deze situatie is dat de kerkeigendom is van de kerkvoogdijraad Molukse Kerken. En wij zijn gebruikers van de kerk. Dus de middelen die nodig zijn voor eventueel groot onderhoud of reparaties, in dit geval zeg maar renovatie, moet van de kerkvoogdijraad komen. Alleen de kerkvoogdijraad heeft helaas geen middelen om dit te bekostigen.
0: Ja, ik zie je foto's die je me stuurt en denk, dat kost geen 1 euro bij wijze van spreken.
1: Nee, kijk, klopt.
0: Je kunt wel een collecte houden, maar het komt allemaal op de gebruikers neer op een gegeven moment.
1: Nee, dat is er zeg maar sinds, ik denk misschien een jaar of 15, zeg maar, dat alle 15, 20 jaar ongeveer, dat de kosten die gepaard gaan bij gemoeid zijn, zeg maar, bij renovatie, herstel, et cetera. Ja, dat moeten de gebruikers zelf dragen. Op zich is dat geen probleem. Zolang het zeg maar geen al te grote bedragen zijn. Maar ja, nogmaals, er is geen geld geweest voor onderhoud. Ja, met het gevolg, zeg maar, vanaf eind jaren 70 tot nu. Nou, we weten allemaal, een beetje iemand die in de bouw zit, weet, dakbedekking bijvoorbeeld, daar geven ze 25 jaar garantie op. Nou, we zijn veel verder dan die 25 jaar. En er is nooit wat aan gedaan. En nu is het in een dermate slechte staat dat wij als gebruikers gezegd hebben, ja, linksom, rechtsom, we willen blijven kerken in de Moesiver. En dat houdt in dat we zelf de mouwen op moeten stropen en zelf actie moeten gaan ondernemen. En daar is inderdaad heel veel geld voor nodig. We hebben de eerste schatting gemaakt, daar zit je ongeveer op een 2 ton, om het een beetje in oude staat terug te brengen.
0: Ja. Ja. En een van die acties is nu een verkoopactie die je gaat doen aanstaande zaterdag. Vertel er iets meer over.
1: Klopt. Eigenlijk hebben we dus... in ons inleidend gesprek hebben we het al over eten gehad. En het Molukse leven...
0: Dat is lekker hoor.
1: Dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden, zeg maar. En we willen eigenlijk ook iedereen, alle leden, willen we dus gewoon de mogelijkheid geven om hun bijdrage te geven. Ongeacht... wat voor talent ze hebben. De ene zit in het organisatiewerk, de andere kan heel goed lumpia's maken, bij wijze van spreken. En iedereen heeft daar een deel in. Dus enkele leden van beide kerkgenootschappen hebben gezegd, laten we al de acties die we hebben, die we op touw willen zetten, laten we dat aftrappen met gewoon de verkoop van Melux eten en Melux lekkernijen. En dat is eigenlijk een paar weken terug is dat idee geboren.
0: Ik vind het een mooie poster tegenwoordig. Het kan dan allemaal.
1: Met een beetje hulp van ChatGPT kom je een heel eind. Dus dan kun je al heel snel een poster maken. Hè? Maar ja, we willen dus zoveel mogelijk mensen in de buurt van de Moesafirekerk, zeg maar, bewegen en uitnodigen om vooral lekker een hapje te komen eten. En daarmee dus ook zeg maar een bijdrage te leveren aan hopelijk de renovatie van de Moesafirekerk.
0: Nou, als u zaterdag niet wilt koken, maar u wilt lekker uit eten, dus het wordt nog redelijk weer, ook nog weer mooi weer. Dus dan bent u even van harte welkom daar. Het wordt gehouden bij de kerk zelf?
1: Het wordt bij de kerk zelf gehouden. Er zullen diverse standjes zijn met verkoop van etenswaar. De drank zal verkocht worden. Er zal live muziek bij zijn. Het is vooral zeg maar voor ons een mogelijkheid om mensen te verbinden. En eten verbindt mensen. Dus in dit kader zou het ook mooi zijn als we er zeg maar andere mensen kunnen bereiken dan alleen maar de Melukse gemeenschap uit Berkenoord 2.
0: Ja, snap ik. Nu heb ik de poster hier voor me. Luister eens niet, maar ik wel. En sommige gerechten kent u wel. Dat is natuurlijk saté en caro-caro. Dat is lekker. Maar er staan er twee op die ik zelf niet ken. En jij ongetwijfeld. Chendol.
1: Ja, chendol is eigenlijk een soort een soort bol, een soort cocktail van kokosmelk met vruchtjes erin. Heel bekend uit de Melukse Indonesische keuken, zeg maar. Een lekkernij als toetje, laten we het zo zeggen, ja.
0: En dan snap je de volgende vraag. Op de poster staat pisang goreng.
1: Ja, pisang goreng.
0: Nasi goreng ken ik wel.
1: Maar... goreng staat voor bakken. En pisang is banaan, dus eigenlijk gebakken bananen.
0: Ja.
1: Er zullen nog meer gerechten verkocht worden die hier niet op staan. Maar ik zou zeggen, voor diegene die geïnteresseerd is in ons een handje wilt helpen, kom lekker een hapje mee eten. Er is ook takeaway mogelijk natuurlijk om mee naar huis te brengen. Om de mensen dus thuis ook zeg maar, van het eten te kunnen laten genieten.
0: Als mensen nou zeggen van, ik kan zaterdag niet, maar ik wil wat bijdragen aan de bouw. Is dat mogelijk?
1: Dat is mogelijk. We hebben via Facebook hebben we een pagina renovatie van de Moesafirekerk. En daar is een aparte rekeningnummer geopend door de stichting Moesafir. Zeg maar de beheerder van het gebouw. Namelijk namens beide kerken. Daar kunnen mensen op doneren. Ja.
0: Ja, ik zie op de poster die ik hier heb een tikkie staan. Dat kan dus ook nog een
1: tikkie. Dat kan ook. Dat kan die dag. En nogmaals, via social media proberen we dus zeg maar ook mensen te bereiken. En er zullen zoveel mogelijk ook...
0: En live muziek is er.
1: En live muziek is er. Dus we willen het bankrekeningnummer willen we dus delen, zeg maar. Zoveel mogelijk.
0: Zoek op sociale media even naar de kerk in Vaassen. Dan komt u ongetwijfeld terecht.
1: Of ongetwijfeld, ja.
0: Heeft u zaterdag tijd? U bent welkom vanaf.
1: Vanaf 11 uur. En dat duurt tot een uur of 4, half 5.
0: Tot alles op is, wou ik zeggen.
1: Tot alles op is. We gaan gewoon doen tot alles is, op is. Ja, als het op is, is het op. Maar gezelligheid kent geen tijd bij ons. Dus wat dat betreft...
0: Hey, ik blijf het volgen. Dus als je weer een andere actie hebt... en er zullen er ongetwijfeld meer gaan volgen...
1: Zeker, ja.
0: Ben je na de zomer weer van harte welkom.
1: Dankjewel.

0: uit de regio.
1: Vrijdag 31 juli, zaterdag 1 augustus en zondag 2 augustus is het weer tijd voor de Welsumse kermis. En dat begint op vrijdag al overdag om 11 uur met de trekkertrek. En s'avonds om 9 uur is de feest in de tent. En op zaterdag dan is er om 11 uur de jaarmarkt en de Welsumse terras. En om 7 uur is de kermisoptocht en 8:30 is de feest in de tent. En op zondag is er dan om 2 uur 's middags de superzondag. Dat is doelschieten op een bekende keeper en diverse andere activiteiten. En er is om 6:30 live muziek en om 8 uur is de feest in de tent s'avonds. En misschien wel even goed te benoemen. Het is eenmalig gratis overtocht met Ulsterveer in de nacht van 1 op 2 augustus om 1:30. Dan gaan we verder met het volgende berichtje. Komt-ie dan. Op zaterdag 25 juli organiseert het Brummens Mannenkoor het jaarlijkse boekenmarkt in en om de broekenzaak van het BMK aan de Gravenstraat in Brummen. Er is veel te snuffelen in de nieuwe voorraad boeken die in de laatste 2 maanden zijn ontvangen. Ook de instellingen en de verkoopruimte zijn opnieuw ingedeeld, zodat u heel gemakkelijk uw favoriete schrijver kunt vinden. De markt begint om 10 uur en eindigt om 3:30. Tijdens de markt kunt u uw overtollige boeken inleveren en voor de kopers zijn extra boeken gratis mee te nemen en uiteraard is de koffie klaar. Liefhebbers van het platteland, streepproducten, kunst en ambacht kunnen deze zomer weer hun hart ophalen op het pad in Oene. Op de laatste dinsdag van juli en de eerste dinsdag van augustus openen 15 deelnemers hun deuren voor hun bezoekers. Dit jaar op dinsdag 28 juli en op 4 augustus en de gratis fiets- en autoroutes door het Klompenmakersdorp kent dit jaar 3 opvallende nieuwe deelnemers. Namelijk de boerderij Melkveebedrijf Nijhof en de pluktuin De Koekamp. En speciaal voor deze editie treedt er zelfs maar tussen 11 en 3 het matrozenkoor op. En dat vindt plaats bij de aardbeientuin Bronsing ter ere van de 850 jaar bestaan van Oene. En daarmee biedt Op Pad in Oene een afwisselend dagje uit voor jong en oud. En de route is op beide dagen gratis toegankelijk en van 10 tot 5 en bezoekers kunnen starten. En bij iedere deelnemer is een routefolder verkrijgbaar bij de deelnemers. Voor meer informatie kunt u kijken op padinoene.nl. En wild- en natuurkenner Jan Niebeek neemt je graag mee op wildspeurtocht door de prachtige bossen van de Noord-Veluwe. Tijdens deze wandeling wordt er gespeurd naar onder andere edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen. Ook wordt er veel verteld over de aanwezige wild. Er is een hele grote kans om tijdens de wandeling wild te spotten. En deze wandeling duurt 2,5 uur. En de tocht is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Honden mogen helaas niet mee. En de startlocatie is op het parkeerplaats aan de Ossenstal. Wilt u meer informatie, dan kunt u kijken op de site van vvvepe.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: uit de regio.
1: Op 1 augustus tot en met 3 augustus, tot van 10 tot 5... wordt er een springkussenfestival georganiseerd bij de Vrolijke Frans. En dit wordt een evenement vol plezier, avontuur en al voor alle kinderen. En wat kun je verwachten? Er zijn verschillende springkussens, van reusachtige glijbanen tot uitdagende hindernisbanen. Ook spellen en activiteiten. En naast het springen zijn er een aantal spellen met leuke dingen om mee te doen. En de tijd is van 10 tot 5. Zorg dat je erbij bent en beleeft een leuke dag. We kijken naar jullie uit. En het algemeen bestuur van de waterschap Vallei en Veluwe heeft unaniem besloten de herbenoeming van dijkgraaf Martijn Oortstein aan te bevelen. De huidige 6 jaar durende ambtstermijn van dijkgraaf loopt af in maart 2027. Een vertrouwenscommissie die bestond uit 5 leden van algemeen bestuur bracht een positieve aanbeveling uit voor de herbenoeming. Bij een positief koninklijk besluit zal Oortstein naar verwachting opnieuw worden beëdigd. Dit zal plaatsvinden door de commissaris van de Koning in Gelderland in december 2026. En tijdens de zomervakantie tot en met 25 augustus staat het Nederlands Zuivermuseum in Wapenveld in het teken van ontdekken, beleven en zelf doen. Bezoekers maken kennis met de geschiedenis van de Nederlandse zuivel en zien hoe melk vroeger met de hand werd verwerkt tot boter en kaas. En ook andere zuivelproducten, en voor kinderen zijn in de vakantie diverse activiteiten en ze kunnen op pad met een speurtocht en zelf boter maken. En de openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 1 tot half 5 en de zaterdag van half 11 tot half 5. Kijk voor meer informatie op zuivelmuseum.nl. En Gelderse Ziekenhuizen zet weer een stap verder in het verbeteren van de zorgomgeving voor patiënten en ondersteuning van de medewerkers. Op beide locaties worden alle ziekenhuisbedden vervangen door nieuwe bedden en deze voldoen aan de laatste eisen op het gebied van comfort, veiligheid en hygiëne. De nieuwe bedden zijn zorgvuldig geselecteerd en dragen bij aan een prettige en veilige omgeving. Na de zomer volgt de locatie Zutphen en met deze investering onderstreept Gelderse Ziekenhuizen haar ambities om continu te blijven investeren in kwaliteit en hoogwaardige en veilige toekomstbestendige zorg.
2: Ja, vanaf nu gebeurt er iets bijzonders in het radioprogramma Infomix. Jess en Moor programmeur, maar ook radiomaker Jan Egbert de Kieskamp en ondergetekende hebben de handen ineengeslagen. 5 weken lang zal Infomix het 2 uur in teken staan van Jess en Moor in Epe. Jan Egbert gaat in gesprek met optredende artiesten en draait hun muziek. En daar starten we mee.
3: Music. Hey, it's Moya Morris.
4: Hi, I'm Blue from the band Incognito.
5: Hi, this is Tanita Tikkurin.
6: Hi, this is Joachim Corey.
7: This is Penny Lane.
8: This is Erja Lederen from Helsinki, Finland. And you are listening to The Music Box with Jan Egbert Kieskamp.

0: lang geleden toen RTV 794 nog Radio 794 was. En live uitstond vanaf het jazz-evenement in Epe, was dit meestal de openingstrack. Stevie Wonder hoorde je met zijn eerbetoon aan alle jazzhelden van weleer. Die heette Sir Duke. Het is dinsdag 21 juli 2026. Lieve mensen, ik ben weer terug op waar het allemaal begonnen was. Niet alleen voor mij, maar ook min of meer voor Jazz & More. En voor Gerben, mijn technicus. Wat een wilde, Gerben. Wat leuk je weer te zien, Jan.
1: Ja, insgelijks.
0: Ja, dit is echt als vanouds, hè?
1: Inderdaad.
0: Dank je. Leuk, man. We gaan er een mooie uur van maken. Met dank aan Harry Mulder natuurlijk, die wekelijks een uur zendtijd beschikbaar stelt. Speciaal voor Jazz & More. En ik ga je meenemen de komende weken naar alle muzikanten die op het podium in Epe staan. Elke zaterdag gratis toegankelijk in Epe, op het Kerkplein, in het centrum. Het is waarschijnlijk 5 weken lang droog, heb ik gehoord. Dus dat zou mooi zijn. Het is nog steeds gratis toegankelijk. Ook dat nog. En de eerste editie is aanstaande zaterdag, dus op 25 juli. En dan beginnen we een uur eerder. Dat is om 3 uur. Want wij willen graag jong talent een podium geven. Vorig jaar hebben we dat gedaan met Milan van Münster. En dit jaar Doris Vosters is zij aan de beurt met de band. Daarover straks meer. Ik ga ook in de loop van de weken een beetje terugkijken, een beetje vooruitblikken. Maar als eerste ga ik terug naar vorig jaar, want toen stond op het podium James Arthur Hendrix met zijn band die toen nog geen naam had. Inmiddels heeft hij wel een naam. Het is de naam band The Riddlestone. Dat is de band dus van James Arthur Hendrix. En ook Jan Terlouw op toetsen. De debuutsingle is gelijk een primeur voor 794, want hij is nog niet eerder op de radio geweest. Dit is It's the Good Life.
2: Leva la vida loca.
3: Hey. Talk to Tommy.

0: Dat was hem, hè? Dat was James Arthur Hendricks, de man die vorig jaar op het podium van Jazz & Moore stond met een toen nog naamloze band. Inmiddels is de naam bekend, dat is band The Riddlestone. En je hoorde hun debuutsingle in die heette It's a Good Life. Een van de kwaliteitsacts op Jazz & Moore. Zoals ook dit jaar weer, editie 2026, begint aanstaande zaterdag 25 juli. Op het Kerkplein in Epe, gratis toegankelijk. We beginnen dan een uur eerder dan normaal. Want op het podium staat dan Doris Fosters met haar band. Doris, goedenavond.
1: Hi, hallo, hallo.
0: Hey, hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor. Ja,
0: je zat zaterdag al klaar, hè?
1: Ja, klopt.
0: Er was even een communicatiestoornis tussen ons.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja.
0: Hey Doris, jij staat zaterdag als aftrap van Jazz & Moore Comes to Town. Wij kennen jou al een beetje omdat jij ook voor ons ooit huiskamerconcerten gedaan hebt. Later zag ik je op het Bevrijdingsfestival in Zwolle. Mm-hmm. Met je eigen band. Kun je iets vertellen over die band? Hoe is die ontstaan en wanneer?
1: Ja, zeker. Nou, we zijn eigenlijk allemaal op conservatorium elkaar tegengekomen. En toen was ik met voor Vocal Night. Het was een avond in op het conservatorium waarin je gewoon twee liedjes mocht spelen. Mm-hmm. En toen merkte ik wel dat ik mijn mensen had verzameld, muzikanten met wie ik graag speelde.
0: Ja.
1: En daar ben ik eigenlijk mee blijven spelen. Dus ja, daar spelen we nu al een hele tijd mee.
0: Ja.
1: En ja, we zijn eigenlijk allemaal weer afgestudeerd en de toetsenist van mij die is naar Rotterdam gegaan, dus die studeert daar nu.
0: Thomas?
1: We zijn in Thomas, klopt. Ja. En we zijn in Zwolle gevestigd wel, dus ja het is heel leuk om met de jongens nog steeds te spelen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Heb je veel optredens de komende zomer?
1: Ja, we hebben er best wel een aantal staan en ja, we gaan dus in het najaar popronden doen, dus daar zijn we ook heel erg op aan het focussen.
0: Ja, snap ik.
1: Hey,
0: hoe zou jij, ik ben niet zo van de hokjes hoor, maar zou jij jouw muziek een beetje kunnen omschrijven? Wat voor stijl doe jij?
1: Ja, nou, ik maak Engelstalige soulpop.
0: Mm-hmm.
1: En ja, we verbinden een beetje de live sound met elektronische klanken. Dus we hebben veel synths.
0: Ja.
1: We zijn met z'n vieren.
0: Ja.
1: Dus dat eigenlijk.
0: Ja, wie heb jij inspiratiebronnen? Mensen waarvan je denkt van ja, die hebben mij wel heel erg beïnvloed?
1: Ja. Zeker. Jordan Rakai. Maar die is niet heel erg bekend mm-hmm. onder het grote publiek.
0: Nee.
1: Maar ja, daar ben ik echt onwijs fan van. En Olivia Dean. Sampha. Dus ja, een beetje die hoek de UK scene.
0: Ja. Hey, en er is ook, als ik het goed heb, een EP uit, hè, inmiddels?
1: Ja, klopt.
0: Hoe is dat gegaan? Want ik kan me voorstellen, is die ook fysiek te koop of niet trouwens? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nou, nog niet. Nee. Maar voor popronde zijn we dus nu cd's aan het maken.
0: Ja.
1: Dus dan gaan we ook de EP die vorig jaar is uitgekomen en de opkomende EP die nog uitkomt, gaan we op cd uitbrengen. Dus dat is echt te gek.
0: Ja.
1: En ja, dat is gewoon heel cool dat je daar heel lang naartoe werkt en dan ineens is het af en kan iedereen op de wereld het luisteren.
0: Ja,
1: dus dat is echt heel gaaf.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen als je straks een fysieke je eigen cd in handen hebt, dat moet ook wel iets zijn, denk ik.
1: Ja,
0: lijkt me wel te gek, hè? Ja. Wat vind je leuker eigenlijk? Muziek opnemen in de studio of live spelen?
1: Oeh.
0: Goeie vraag, hè?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja.
1: Nou, het heeft allebei wel iets. Ik vind het voor publiek spelen vind ik heel fijn, omdat ik dan toch wel de verbinding heb met de mensen.
0: Ja.
1: Maar ik vind in de studio het dus heel leuk om het heel gedetailleerd op te nemen en echt te luisteren naar oké, wat voor sounds wil ik nog en hoe kan ik het, hoe kunnen we het nog groter maken of de echt details invoegen.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Je bent echt iets aan het creëren dan.
1: Ja, precies. Ja. Maar misschien dat ik dat dan toch wel de voorkeur geef.
0: Oké. En dan kun je de mensen laten horen wat er van geworden is. Dat ga je zaterdag doen. Is het allemaal eigen materiaal wat je speelt?
1: Ja, zeker.
0: Wat goed. En hoe gaat dat in zijn werk als je een liedje maakt? Ga je dan eerst de tekst, eerst de muziek? Hoe ontstaat zoiets? Ja, dat zal wel wisselend zijn waarschijnlijk.
1: Maar... Ja, maar meestal ontstaat het samen. Dus de tekst en de muziek mm-hmm. ontstaan heel erg in een moment. Zodat ook, de tekst vult meestal de muziek aan en andersom natuurlijk.
0: Ja.
1: Meestal maken Thomas en ik, dus de toetsenist en ik, maken een demo. En dan gaan we met de band repeteren, laten we die demo horen. En dan vult iedereen eigenlijk zijn eigen partijen in.
0: Ja.
1: Dus we zorgen wel dat het kader van het liedje al zo goed als staat. En dan mm-hmm. kunnen we in de repetitie gewoon in de sounds duiken en in de groove. En welke partijen echt goed werken. En dan ja, op die manier bouwen we een beetje aan het liedje. Maar we zorgen dus wel dat het buiten de repetitie eigenlijk al geschreven is.
0: Ja, ja, precies. Ja. Nou, we kijken er heel erg naar uit. Ik heb nog één laatste vraag voor je. Daar had je misschien even over na willen denken. Maar heb jij nog dromen? Wat wil je heel graag bereiken?
1: Ik ben nu heel erg naar een album aan toe werken. En het lijkt me heel gaaf als ik over een paar jaar gewoon kan toeren door Europa of misschien wel gewoon over de wereld.
0: Ja, zo.
1: Het lijkt me gewoon heel vet. En ik heb heel erg Olivia Dean daarin als voorbeeld. Ja. Ik heb 3 jaar geleden een concert van haar gezien waarin ik voor €13 een kaartje kocht. Zo. En nu afgelopen jaar speelde ze in de Ziggo Dome uitgekocht.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is wel echt een voorbeeld dat ik denk, wauw, zij heeft ook gewoon haar eigen pad gevolgd.
0: Ja.
1: En ze doet echt wat ze leuk vindt, tenminste. Dat straalt ze wel uit.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wel echt een droom. Maar,
0: kan ik me voorstellen, ja. Ja, ja. Nou ja, weet je, we gaan gewoon via Pinkpop gaan we naar Glastonbury. En dan, dan kom ik je opzoeken.
1: Ja, ja, leuk.
0: Hey, dankjewel. We gaan elkaar zien en horen. Natuurlijk vooral aanstaande zaterdag. Ik heb een nummer uitgekozen. Die staat volgens mij op de EP. Dat is Odd Way.
1: Ja.
0: Daar gaan we naar luisteren. En bedankt voor je tijd en tot zaterdag.
1: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel.

Doris Vosters en haar band en een nummer van haar EP. Odd Way heette het nummer. En aanstaande zaterdag om 3 uur, of ja, 3 uur precies, gaat zij de Jazz and More EP openen met een optreden met haar band. En we gaan straks nog bellen met 2 anderen die gaan optreden. Philip Lasseter gaan we bellen en ook Sabrina Stark. Niemand minder dan zij, maar we gaan eerst muziek draaien van een man die

Frequency, New Frequency was de naam van de band. En een van de leden van die band is Tycho Pierhagen. Vorig jaar met zijn eigen band op het podium. En dit jaar staat hij op 25 juli aanstaande op het podium onder de naam Carlos Xavier en La Luz. En La Luz is niemand minder dan Zosha El Razi. Wij gaan straks bellen met niemand minder dan Sabrina Stark. En als we dat doen, terwijl we dat doen, gaan we luisteren naar de titelsong van haar zevende album dat verscheen in 2024. Dit is Weather the Storm.

0: Wat een prachtige muziek is dit. Wat zijn we blij en trots dat zij aanstaande zaterdag op het podium staat van Epe Jazz & More. En dat zal dan zijn vanaf een uur of half vijf. Je hoorde Weather the Storm van Sabrina Stark. Sabrina, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Ja? Heel goed. Ja.
0: We draaiden net Weather the Storm. Dat is volgens mij, was dat alweer je zevende album, hè?
1: Ja.
0: Dat was een speciale plaat voor jou, of niet?
1: Ja, meer omdat het ook voortkwam uit een moeilijke periode. Mm-hmm. Waar ik ziek was. En dat eigenlijk, nou ja, hoe het met muziek werkt, dat je je liedjes kan gebruiken om bepaalde dingen te verwerken. Maar ook om gewoon je lessen en je ervaring te delen. Dus die specifieke plaat gaat over die periode.
0: Ja, precies. Hey, jouw eerste album trouwens, om maar even gelijk ver terug te gaan, verscheen volgens mij direct al op het Blue Note label, toch?
1: Ja,
0: dat is, dat gebeurt niet heel gauw, toch?
1: Nee, dus dat is nog steeds iets waar ik super trots op ben. Ja. En het label waar de artiesten op staan, waar ik ook mijn meeste inspiratie uit haal natuurlijk. Ja. Vanuit de soul en de jazz. Dus dat was dat was echt een eer.
0: Kan ik me voorstellen. Ja. Je zei het al, inspiratiebronnen, kun je er een paar noemen? Wie hebben jou heel erg beïnvloed?
1: Nina Simone en Bill Withers zijn echt wel mijn grootste helden. Yeah. Maar die muziek uit die tijd, er zijn zoveel. Het is een Aretha, het is een... noem het maar op, Earth, Wind & Fire. Die tijd, die muziek is gewoon zo mooi en zo soulful. En dat is gewoon waar ik mijn inspiratie uit haal. Ja.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Dat is echt prachtig. Over Bill Withers gesproken, die noemde je al even. Je hebt een plaat gemaakt met als een soort eerbetoon aan Bill Withers, toch?
1: Ja, klopt. Ja, dat was met het Metropool Orkest. Ja. Ook een prachtig project was dat. Nou. En Bill Withers was ook onderdeel van dat project. Dus hij heeft meegekeken, meegeluisterd, meebeoordeeld. Ja. Dus dat ook een project waar ik echt met heel veel plezier op terugkijk.
0: Ja, en trots ook wel, denk ik. Want je ontmoet dan en je werkt zelf samen met je idool, toch? Of idool is het wel, ja. Lijkt me
1: wel precies. Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten, ja.
0: Jij hebt het al genoemd. Ja, je speelt soul. Dat is geïnspireerd ook door hip-hop, denk ik. En blues misschien ook wel een beetje.
1: Ja, zeker. Ja. Meerdere genres. Dus het is altijd een mix. Ik laat me, weet je, ook de hedendaagse muziek en de artiesten. Een Lauryn Hill of een, noem het maar op, Durant Bernard. Dat is weer een artiest van nu recent.
0: Nou, ja.
1: Dus het, er zijn genoeg nieuwe artiesten waar ik ook echt veel naar luister.
0: Ik had eigenlijk stiekem een beetje gehoopt dat Durant Bernard meekwam zaterdag. Want je weet dat na jou speelt Philip Lasseter. Die heeft wel platen gemaakt. Maar ik denk dat dat... Nee, dat zal hem wel niet gaan worden, denk ik. Geweldig, hè? Ja.
1: Zo, nou, dat zou het zijn. Ja, maar een geweldige artiest. Die moet ik echt nog ook live een keer gaan meemaken.
0: Ja, kan me voorstellen.
1: Maar ik luister zijn muziek echt. Hij is echt geweldig.
0: Ja, hij is geweldig, dus
1: echt een topper. Ja,
0: leuk
1: dat
0: je dat noemt. Zit er alweer een nieuw album aan te komen?
1: Niet echt een nieuw album, maar wel nieuwe releases. Ik heb recent nog een nieuw song uitgebracht. Ja. En ik ga de komende tijd gewoon wat losse releases nog doen.
0: Ja.
1: En dan ga ik even voelen of daar nog een album uit gaat komen. Maar voor nu komen er dit jaar nog, komen er echt nog wel een aantal mooie releases aan.
0: Nou, goed om te horen. Kun je iets vertellen over de band die je zaterdag meeneemt naar Epe?
1: Ja, ik full band. Dus dat betekent drums, bas, gitaar, toetsen en twee backing vocals. Dus dat is eigenlijk een volledige band. En wat kan ik zeggen? Ik ben natuurlijk heel blij met mijn band. We zijn al zo langzaam ook op elkaar ingespeeld. En we maken er altijd wel een feestje van. Dus we nemen de mensen altijd mee in gewoon wat we brengen. En we verwachten ook dat het publiek lekker gaat meedoen natuurlijk.
0: Nou,
1: dus daar verwacht
0: ik
1: wat van.
0: Ja, nee, dat gaat zeker lukken.
1: Maar daar gaan we ze mee helpen.
0: Ja, het wordt mooi weer. Dus tenminste, daar ziet het naar uit. Dus, vorig jaar zag ik je in Apeldoorn in Generations. En toen wist ik het wel zeker. Dat hoort bij ons ook te komen.
1: Oh, dat is ook te gek. Nee, we kijken er echt naar uit.
0: Ja, ik ook.
1: Gisteren hebben we nog gerepeteerd. Gisteren, laatste repetities, puntjes op de i.
0: Ja.
1: We zijn helemaal ready voor zaterdag.
0: Ja, wij ook. We kijken er heel erg naar uit. Even tot slot nog. Hè. Ik vraag het vaker aan muzikanten. Heb jij dromen? Wat wil je heel graag bereiken met jouw muziek?
1: Oeh. Kijk, uiteindelijk de grootste droom is gewoon om de wereld over te gaan. Weet je wel? Er zijn nog zoveel mooie plekken die ik wil bezoeken. En natuurlijk mooie festivals waar ik wil staan. Bijvoorbeeld een Montreux Jazz. Oh, die staat nog wel hoog op mijn lijstje.
0: Dat dus snap ik, ja.
1: Als ik één ding moet noemen, dan is dat misschien wel echt eentje die echt wel hoog op mijn lijst staat.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
1: Montreux Jazz.
0: Het festival, ja. Noordzee Jazz heb je wel eens gedaan, toch?
1: Ja, een paar keer. Ja. En Noordzee Jazz Curaçao ook. Dus,
0: Mooi.
1: Ja.
0: Hey, we kijken er naar uit. Je noemde net al, je had een nieuwe track uit. Dat is Prove Me Wrong, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, graag.
0: En dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd. En dan zien we elkaar zaterdag.
1: Ja, we zien elkaar zaterdag.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel.
1: Yes, doei.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: Dit is Sabrina Stark. Cause you don't know me like you think you used to know me.

Sabrina Stark, Prove Me Wrong, haar nieuwe single. En er komt nog meer aan, zoals gezegd. En grappig, Sabrina Stark begon opeens over Durand Bernard. En het is, misschien is het niet eens toevallig. Want op de volgende track is die man te horen. Hij is namelijk de man die veel heeft gewerkt met Philip Lasseter. Dat is ook de man die we zo meteen gaan bellen trouwens. Philip Lasseter met Durand Bernard op vocals. Dit is Bump the Man.

Dat is de afsluitende track die je niet helemaal kunt luisteren, maar zoals als je het hebt kunnen beluisteren, als het goed is, hoor je hem zaterdag live. Vanaf ongeveer half zeven gaat hij spelen met een full band, 10 à 11 personen. De fantastische Philip Lasseter op trompet, keyboard. Hij zingt, hij rapt, hij arrangeert, hij produceert, hij compost, hij entertaint. En hij is ook nog eens een keer bandleider. Met dank aan Gerben Rorijen en Harry Mulder voor de tijd en voor de hulp. Straks de mooiste soul of 794 met Hans Blok. En volgende week zit ik hier weer voor editie 2 van Jazz and More. En dan gaan we het hebben, en dan moet ik zelf toch even spreken, over Liquid Soul Spirits en Gina's Band of Blues. Bedankt voor vanavond. Geniet van het mooie weer. En misschien zien we elkaar zaterdag op het Kerkplein vanaf 3 uur.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Dit is de Soul of 794. Te ontvangen via internet op Radio 794. In de ether 106.5. Op de kabel 93.1. Presentatie Hans Blok van 9 tot 11 uur. The Soul of 794.
1: Soul lovers. Soul lovers in town. Daar zijn jullie helemaal klaar voor. Twee uurtjes black music. Hier on the Soul of 794. En ik heb nieuws. Ik heb hot nieuws. En ik ben zo happy. En ik ben zo blij, want eindelijk komen ze. Ze komen naar Nederland. En wel op 4 augustus, dinsdag 4 augustus aanstaande. Je hoort het al, de band van mijn dromen. Al vele, vele jaren ben ik helemaal idolaat van deze old-time soul-funkband. Opgericht in Bologna, Italië. Je kent ze van Lover's Holiday. Je kent ze van Paradise. En je kent ze natuurlijk van, ja, Flowers Blooming. The Glow of Love. Natuurlijk, Change. Straks meer hierover.

0: Zo, vrienden, ik zei het al. A dream come true. Change hoorde je. En Change, het is echt waar hoor. Ze komen naar Nederland. Op 4 augustus, dinsdag 4 augustus aanstaande. Dan komen ze naar Paradiso Amsterdam. En dan, oh, dan komt voor mij komt een droom uit. Want deze band, die volg ik al vele jaren. Ik heb er zelf alle albums van deze te gekke formatie. Die prachtige albums hebben gemaakt. En in 2025 terugkwamen met een nieuw album, Embrace. Wederom geproduceerd door legendarisch producer David Romani. Want het begon natuurlijk allemaal ooit in de jaren 80 met die single A Lover's Holiday. En daarna kwam The Glow of Love. Het was natuurlijk de plaat die jij net hoorde. En deze band die versleed nogal wat zangers hoor. Ja, wat denk je van Luther Vandross? Wijlen Luther Vandross. Wat denk je van James Crabb Robinson? Wat denk je van zangeressen Jocelyn Brown? Wat denk je van de basgitarist Timmy Allen? Breakout zangeres Diva Gray? Bernadette Cooper? Allemaal zangeressen die allemaal ooit bij deze band hebben gezeten. Maar ook Rick Brennan. En Rick Brennan is nog steeds van de partij. En Rick Brennan komt mee met Change en zal daar al die mooie songs ter gehore brengen. En we weten allemaal dat Rick Brennan ook de voices achter You Are My Melody en natuurlijk Change of Heart, toen de tijd geproduceerd door het legendarische producers duo Jimmy Jam en Terry Lewis. En we gaan natuurlijk straks nog meer aandacht besteden aan deze helemaal te gekke band. En je hoort The Glow of Love. En ik kan het nog één keer zeggen. Ze komen dus 4 augustus, dinsdag 4 augustus aanstaande, komt naar Paradiso. En de kaartjes kun je bestellen bij gotickets.shop.nl. En een kaartje, een goedkoopste kaartje, is ongeveer €50. Maar daar krijg je ook wat voor. En ik kan je vertellen, ik ga erheen. Ik ga er zelf heen. Oh, wat wordt dat genieten. Change, nog één keer. Paradiso Amsterdam, dinsdag 4 augustus. Daar moet je toch bij zijn.
1: I wanna be with you, soul brothers and sisters, giving you the greatest soul and funk on the soul of 794.

schrijven 1983. Het album Electric Universe komt uit. De blazers waren nagenoeg helemaal verdwenen. Maar de sound was er nog steeds. En natuurlijk The Voice van Maurice White. Je hoort Moonlight.

0: album Electric Universe. Dat schrijven we 1983. Ja, de tijd, het album dat, dat Earth, Wind & Fire, ja, van de blazers afstapte. Was natuurlijk heel, heel veel commentaar op kregen. Want die blazers, ja, die horen natuurlijk bij Earth, Wind & Fire. Maar toch een heerlijke album, hoor. En wat je natuurlijk wel hoorde in de background, waren die drie dames. Die op vele albums van deze helemaal te gekke band aanwezig zijn. Dat waren natuurlijk The Emotions. En je hoorde ze hier vanavond bij The Soul of 794. Earth, Wind & Fire met de prachtige Moonwalk.
1: The Soul Train is coming. Get on board. Sit down and relax. Our destination, the Soul of 794. Are you ready for a real Soul Train classic? Here it comes, just for you, Soul Brothers and Sisters.
0: Ja, even rust in de show. En dat doen we omdat we afscheid gaan nemen. Want deze man, hij zong de backing vocals bij Mr. Stevie Wonder. Hij werkte met onder andere Aretha Franklin. En hij werkte met George Duke. Hij werkte met Quincy Jones, Patti LaBelle, Bill Withers. Maar we kennen hem natuurlijk van zijn all-time classic. Natuurlijk, Swing Your Daddy. Hij overleed op 79-jarige leeftijd. We zullen hem missen. Hier is Jim Gilstrap, Swing Your Daddy.

0: Met als bijnaam The Feel Good Man, Mr. Jim Gilstrap. Hij overleed op 79-jarige leeftijd. En deze song, deze million seller, Swing Your Daddy, was wel zijn allergrootste hit op Rex Burn Records. Je hoorde Mr. Jim Gilstrap met de Swing Your Daddy. En dan, ja, het befaamde soulnieuws. Je kent deze dame van haar absolute millionseller Dancing in the Streets, die ze vertolkte samen met de Vandellas. Dat allemaal op het legendarische Motown-label, gevestigd in Detroit, USA. En dan heb ik het over Miss Martha Reeves, die al heel lang eigenlijk uit de schijnwerpers is. Maar daar is nu een verandering gekomen. En dat na, jawel, 22 jaar. Deze dame, een nieuwe single, een nieuw album, dat ook nog. Het album heet Searching, die 14 augustus verkrijgbaar zal zijn. Maar de single, ja, die hebben wij al. En die krijg jij zometeen van ons te horen. Een cover, dat wel. To Know You is To Love You. Origineel ken je natuurlijk van Mr. Stevie Wonder, met toen de tijdje wel zijn vrouw Sarita Wright. David Feet Marcello, music engineer, is verantwoordelijk voor deze song. En hij heeft er iets moois van gemaakt. En we gaan genieten, zometeen, van Miss Martha Reeves, die al aardig op leeftijd is, hoor, maar nog steeds een te gekke voice heeft. Geniet van To Know You is To Love You.
1: Out around the world, are you ready for Martha and the Vandellas? Here they are with their new hit, Dancing in the Street.
2: Nominated for Best R&B Performance for Heatwave, Martha and the Vandellas.
3: There's nowhere to run or hide from Martha and the Vandellas.
4: You'll be able to catch Martha Reeves and the Vandellas live at the Copacabana.
5: The Rock and Roll Hall of Fame class of 1995 welcomes Martha Reeves and the Vandellas.
4: The 2,776th star on the Hollywood Walk of Fame goes to Martha Reeves.
6: The legendary Queen of Motown, Martha Reeves, is back.

0: 14 augustus verkrijgbaar in de betere platenzaken, op cd en ook op vinyl. Een nieuw album van Martha Reeves, zonder Van Dallas deze keer. Het album Searching. En je hebt alvast een beetje een voorbode gekregen van dit, denk ik toch, heel fijne album. Wat heel jazzy getint zal zijn. Je hoorde To Know You Is To Love You. Nu vertolkt door Miss Martha Reeves. En natuurlijk, ik zei het al, het origineel was natuurlijk van Mr. Stevie Wonder. Samen met Sarita Wright, toentertijd.
1: The soul of 794.
2: The dance floor is now open.
0: Check this out. Yeah, baby, check this out. Some swing beat in the show. Jawel, en deze sound, ja, die muziekstroming stond in de jaren 90. Kwam als een komeet, maar verdween weer vrij snel. Dit is ex-Miss USA. Oh, en zij deed daar ook al mee. Miss Vanessa Williams met The Comfort Zone.

0: Comfort Zone. Miss Vanessa Williams, die je natuurlijk kent van ja, die monsterhit Save the Best for Last. En natuurlijk The Right Stuff, maar ook deze, de Comfort Zone. En deze dame, ja, was eigenlijk het eerste model in de USA. Met een mooie bruin kleurtje, wat Miss America werd. Maar ja, de titel werd haar al vrij snel ontnomen. Want ja, zij liet een paar mooie, pikante foto's, in een Nike dus, liet zij plaatsen in een sexy blad. En daarna werd haar die titel ontnomen. Heel erg jammer. Maar een prachtige vrouw met een prachtige voice. Je hoort niet zoveel meer van hem. Maar je hoorde haar hier bij de solo. Zij was naar voren met de song van het gelijknamige album. The Comfort Zone van Miss Vanessa Williams.
1: We doen het voor u, op de radio, voor u.
0: Ja, ik weet het nog. Ik weet het nog goed dat ik naar de bioscoop ging. En deze film aanschouwde. En wat was hij toen de tijd indrukwekkend. En nog steeds hoor, nog steeds een cultfilm. En de soundtrack voor deze film, produced by drie broers. Barry, Robin en Maurice. Ja... Natuurlijk de Bee Gees met hun bijdrage aan Saturday Night Fever. Je hoort ze hier bij de Soul of 794. En oh, laten we onze ogen sluiten en laten we teruggaan naar die fantastische tijd. Genieten!

0: baby.
1: Night Fever. Goh, weet je nog, wat een tijd, hè? Eind jaren 70. De voorloper van, ja, ook die million seller, de film Grease. Natuurlijk, ja, de eerste, Night Fever met John Travolta. Die, zeg maar, de personage speelde Tony Marrero. En ik zie hem nog zo lopen door die straten heen. Koptelefoontje op en deze muziek erbij. En toen ging hij op weg naar de discotheek om daar de kunst te vertonen. De dance moves. En oh, we probeerden in die tijd het allemaal na te doen. Ik heb het ook geprobeerd, maar ik heb er toen de tijd bijna een leasebreuk aan overgehouden. Ik weet het nog goed, maar ja, wat was zijn tijd en wat was hij toch lekker. En wat hebben we toen genoten van deze film, Saturday Night Fever. Geproduceerd en gearrangeerd, ja, door de broertjes Gibb, Barry, Maurice en Robin, oftewel de Bee Gees. Je hoorde Saturday Night Fever.
2: Dit is the soul of 794.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
1: Oh, deze dames. Born to Sing. En ze heeft ook een album. Oh, wat een voices. En wat zijn ze knap. Weet je hoe ze heten? En Vogue. En jawel hoor. Je hoort van een debuut-LP. Begin jaren 90 uitgebracht. Cindy, Heron en Tracy. En natuurlijk Sean Robinson. Die later naar Lucy Pearl ging. Hoe jij de dames? En Vogue. Oh ho ho. Wat kunnen die dames zingen? Je hoort ze met een allereerste single. En het was toen de tijd, was een doorbraak van je welste. Met dat leuke dansje erbij. Ik denk ongeveer 586. Oh, met die heerlijke swingbeat sound die je straks al hoorde van Vanessa Williams. Hier komen ze. En Vogue. Oeh, en ongeveer nog 10 minuten te gaan. En dan is het de eerste uur van deze show weer voorbij. Je hoort Hold On.

0: hoor je. Met prachtige sexy. Er zit ook een heerlijke sexy dans bij. Oeh, baby. Je hoort een Hold On van Vogue. Lekker.
1: Music. Deep inside of me.
2: The soul of 794.

was met name hij was een van de grondleggers in de jazz fusion. En vooral zijn classic, The Groove. Weet je nog? Een must-have voor elke DJ. En hij werkte met soul- en jazzgrootheden Marlene Shaw, Bill Summers en Mr. Freddie Hubbard. Rodney Franklin, helaas niet meer onder ons. Hij werd maar 67 jaar. Je hoort Windy City. En met Windy City gaan wij tevens het eerste uur afsluiten. En zometeen het tweede uur. Met weer een fantastische binnenkomer. Van die groep waar ik straks in het eerste uur zo enthousiast over was. Maar eerst Windy City, nogmaals van Mr. Rodney Franklin.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijder was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus verandert Paradiso Amsterdam in een feest van herkenning en herinneringen. Een Evening With Change. Met hun onweerstaanbare mix veroverde Change dansvloeren wereldwijd. Wereldhits als A Lover's Holiday, Paradise, The Glow of Love en The Very Best in You groeiden uit tot tijdloze klassiekers. Laat je meenemen door de sounds die een generatie heeft gevormd. Tickets zijn verkrijgbaar via paradiso.nl en via aneveningwith.nl. Mis het niet. Dinsdag 4 augustus. Paradiso Amsterdam. An Evening With Change.
1: Classic soul and more.
2: This is the soul of 794.
3: Ja, ik zei het toch al. Change. Als je erbij was het eerste uur, had je het allemaal kunnen horen. Maar weet je, ik vertel het nog één keer. Dinsdag 4 augustus, live in Paradiso. Change from the United States of America. En deze voice die je zometeen hoort, die leeft nog steeds. Het is voor mij de voice van Change. Het was zijn laatste album. En hij zingt, This is for the very best in you. Natuurlijk!

0: This is for the very best in you. En deze band, zij zijn natuurlijk for the very best in you. En voor mij is dit een van de allermooiste songs. Een mooiste up-tempo songs van deze band ooit gemaakt. Ik heb er een paar op die ik lekker vind. Dat is natuurlijk Paradise, niet te vergeten. Met die prachtige voice van Weiland Divar Gray. Maar als je praat over een van de allerbeste soulzangers, in mijn opinie, ik vind hem zelfs beter dan Luther Vandross. En Luther Vandross zat ook ooit bij deze groep. Dat is de man die je net hoorde. Die heette James Crabb Robinson. Die op een gegeven moment de muziekindustrie eigenlijk een beetje vaarwel heeft gezegd. Omdat hij op een gegeven moment dacht van, weet je, dat wereldje, dat ligt me niet meer zo. Hij is ook een beetje bedonderd is hij eigenlijk. Hij is een tijdje is hij helemaal into the Lord gegaan. Heeft hij een beetje gospel heeft hij gedaan. Hij heeft heel veel gezongen bij allerlei bekende jazzmuzici. Hij is er gelukkig nog steeds. En mijn droom zou zijn dat deze man ooit weer terugkomt aan het muziekfront. En dat die mooie stem, dat die weer straks te horen is. James Crabb Robinson, Together With Change, hoor je hier bij de Soul of 794 met This Is For The Very Best In You.
1: Ladies and gentlemen, Gamble and Huff proudly presents
2: The Philly Sound of the Soul of 794. Your DJ, Hans Blok. He gives you funky grooves, slow jams, a little bit of smooth jazz. From 9 till 11 until the Soul of 794. Right on, baby.
0: The Philly Sound, een begrip. Elke week maar weer in deze show. Grondleggers van deze sound. Tekstschrijvers, producers. Kenneth Gamble. En Leon Huff. Tom Bell. Dexter Wenzel. En natuurlijk, ja, together with the MFSB. Mother, father, sister, brother. Allemaal tezamen. Verantwoordelijk voor deze heerlijke sound. En dan, ja, dan schrijven we 2026. Producer José Corté is a sound met 4 lovely ladies nieuw leven in blast. The new girls in town. This is the new Philly sound.

0: En toen, ja, toen was het stil in deze show. Zo snel gaat het zonder een plaat afgelopen is. Maar ik zei het al, de New Philly Sound. Damesgroep, The New Girls in Town. Van het album The Philly Sounds. En is verkrijgbaar. Wel import vanaf 1 april. En het recordlabel is Real Records. Ik denk wel een heerlijke plaat, toch?
1: P.I.R. For 50 years, these three letters have defined an entire genre of music. Philadelphia International Records is the historic record label founded in 1971 and is most notably responsible for creating what is commonly referred to as the sound of Philadelphia.
0: Natuurlijk. The sound of Philadelphia. The sound die je net hoorde van the New Girls in Town met the New Philly Sound. En deze sound, die ken je ook wel. De funky dames, de funky songs. Je blijft ze horen. The Lovely Soul Beat. En deze band die heeft een sound so special. Een doorbraak. Begin jaren 80. Take Your Time, Do It Right. En enkele jaren later met de productieduo Jimmy Jam en Terrell Lewis. Hun absolute doorbraak. Borrowed Love, Tell Me If You Still Care. En de zwoele ballad, No One's Gonna Love You. En natuurlijk, The Finest. Ze wordt ook wel The Sound of Success genoemd. The SOS Band. En ook deze song stond op een repertoire. Uit Atlanta, USA. Je hoort die SOS Band met het heerlijke fijne. Just Be Good To Me. Lekker.

0: baby. Just be good to me. Dat zingt deze dame. Deze dame met die unieke voice. Weet je hoe ze heet? Zet Mary Davis. En ze is de lead voice van de song die je net hoorde. The Sound of Success on Taboo Records and Tapes. Oftewel, die SOS Band. Je hoort het prachtige, het fijne. Just be good to me.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics.
2: The Soul of 794.
3: Y'all ready to get funky?
0: Ja, funky. Uit Rotterdam komt deze band. Met de sound die je terugbrengt naar de good old days. En we waren ons weer in die legendarische Club 54 in New York. En de groep heeft ook nog een eigen recordlabel. Ja, echt waar. Space Grabs Records. En van een album, Another Taste 2, zeggen het al. Party Lights. Hoort funken Party Lights van, jawel, Another Taste. En deze is zo verdomd lekker, zeg.

0: Ah, lekker hè? Uit Nederland. Echt waar hoor. Uit de Rotterdam. De band Another Taste. Met natuurlijk, ja, Bobby van Putten. Hoe Nederlands kan het? Bobby van Putten op vocalen. Barend Lippens, keyboard en zang. En dan Bob Rhodes om basgitaar. Het werd uitgebracht op Space Grab Records. Opgericht door Daniel Plezot. En samen met bandlid Bobby van Putten. En het album is helemaal opgenomen op de old school wijze. Je kunt hem gewoon op mooi zwart vinyl kun je hem verkrijgen. Maar ook een hele mooie speciale editie. Die kost ongeveer 10 euro duurder. En in deze speciale editie staan mooie foto's op. Er staan wat meer wetenswaardigheden op. Het is een tweede album, Another Taste 2. En ik kan je zeggen, misschien dat ik straks nog een nummertje van deze band doe. Maar dit is een aanrader van je welste. Je hoort hem hier bij dit programma. The Soul of 7-9. Four.
1: And now,
2: Soul Classics.
1: This is
3: the Soul
1: of 794.
0: Hey, bedoel maar. En van deze band krijg je nog steeds niet genoeg. In de jaren 80 scoorden zij een monsterhit. Een monsterhit, moet ik zeggen. Meer dan vele songs maken deze band. En ze hadden ook de nummer 1 positie in onze eigen top 40 met de song How About Us? Let's Go Back in Time, Soul Brothers. 1981 schrijven vocalen Mr. Paul Lee Carmen. Lovely Back and Forth, Marina Scott. Champagne voor je.

0: Oh, baby. Can you find it? Can you find the time? Can you find the time to make lovely soul music? Nou, dat kunnen wij, hoor. Dat doen we hier. Elke dinsdag tussen 9 en 11. Dan hoor je de soul classics, de rare grooves, smooth jazz. En wat wij ook doen, is elke laatste dinsdag van de maand, dan presenteren wij de beide heren, ondertekende Hans en collega Leo. Dan brengen wij u de Soul of 7-4 Presents the Palace. En laat nou volgende week dinsdag alweer de laatste dinsdag van de maand zijn. Dus dan kunnen als je wilde, kunnen, als het koud is, kunnen de kaarsjes aan. Als het heel koud is, dan kan het open haardvuur kan aan. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Maar wat je wel kunt verwachten volgende week dinsdag is een hele, hele zwoele show. Waarbij je natuurlijk lekker in de tuin kunt zitten. Koptelefoontje op en heerlijk genieten van de mooiste en de allerzwoeiste soul ballads. Volgende week dinsdag hier bij The Soul of 794.
1: Let's get it on.
2: The Soul of 794.
3: Soul music. There's nothing like it in the world.
0: Ik bedoel maar some street funk. En deze groep, die ken je misschien van de songs Do the Bus Stop, The Spanish Hustle. En dan heb ik het over de vroege jaren 70 van deze band. In 1983 kwam het album With Love uit. Maar daarop de single Unfound Lovin'. Die pas eigenlijk in 1987 een hele grote hit werd. En het hoorde vocalen van Bill Curtis. Hij werd veel gedraaid in de Engelse clubs. En ook nog uitgebracht door DJ Steve Walsh in een andere versie. Maar allebei gelijktijdig in de Engelse UK-chart. Een monsterhit. Ik zei het al, vocale Mr. Bill Curtis. De Fatback Band voor je. Jawel, avond lang.

0: Oh, baby. I found loving. Oh, wat een heerlijke plaat. Draai me regelmatig thuis. En ik dacht, ja, ik heb gisteravond de show in elkaar gezet. En het is een beetje laat geworden. En deze, ik zag hem staan en ik dacht van, ja, de Fatback Band. Die heb ik een tijdje niet gedraaid. Weet je wat, ik neem hem mee naar deze show. En je hoort hem net voorbij komen. I found loving the Fatback Band. Heerlijk, toch?
1: You're listening to
2: The Soul of 794.
3: It's so good, it's so good. It feels so good to me. It's so good, it's so good. I don't wanna stop now.
0: Hey, we doen er nog eentje. Van Another Taste 2. En deze keer met de gastvocaliste Sarina Vaughan. Ik zeg het al, ik zei het al, heerlijk en fijn. En deze, die heet ook lekker en fijn. En je gebruikt het wel eens als je heel snel naar je liefde, naar de liefde toe loopt. Run into love. Vocale Sarina Vaughan. Nog een keer voor je. Another Taste.

0: lekker, hè? Zomaar nog een song van deze heerlijke, heerlijke band. Die helemaal die old school sound. Die heerlijke, die club sound uit Club 54. Die funky sound helemaal heeft teruggebracht. En ze werden geïnspireerd door een great producer uit de jaren 70, 80, Mr. Patrick Adams. En ze werden ook, zeg maar, geïnspireerd door een andere Nederlandse groep. Die ook in de jaren 80 heel veel succes had. En het was natuurlijk de band Blue Feather. Ik zei het al, Another Taste. Dit keer met de heerlijke vocalen van Miss Sarina Vaughan. Van een tweede album, Another Taste 2. Een must-have, denk ik toch, voor elke zichzelf gerespecteerde liefhebber van deze sound. Die soul heet, die funk heet. Beetje smooth jazz. Alles staat op dit prachtige album. Nog een keer, Another Taste 2. En je hoort het prachtige Run Into Love.
1: You're listening to The Soul of 794.
2: Let's take it back.

0: Hier word je toch echt blij van. UK based formatie. Street Soul. Street Soul van de allergrootste orde. Feel good music. Music to make you happy. Dit kan ik altijd wel horen. Twee heren en één dame zingen Just Be Happy. Je hoorde de band Uncontrolled. Je hoort het allemaal hier vanavond. Bij de Soul of 794. En als ik zo op de klok kijk, ja, dan gaan we toch naar het bittere einde van, het, ja, van deze editie van de Soul of 794. Maar zover is het nog niet.
1: Dit is de Soul of 794.
0: Soul and Jazz. Ja, want we gaan gewoon even wegdromen. Wegdromen met Smooth Jazz. En deze band, ja, die hoorde je ook al vorige week voorbij komen. Maar doen het gewoon nog een keer. The voice van Miss Jill Seward. Member van UK-based groep Shackatech. Opgericht door keyboard player Mr. Bill Sharp. En dit is wel, jawel, mijn all-time favorite. Oh, hij heet Slip Away. Slip Away.

0: Shack Attack. Wat een band. Ik heb ze ooit live mogen aanschouwen. Nog niet zo lang geleden, vorig jaar, in Apeldoorn. En ja, die voice van Jill Seward was niet helemaal meer ja, zoals je het verwacht. Want ze worden natuurlijk een dagje ouder. Maar het was een hele belevenis om daarbij aanwezig te zijn. En je hoorde ze weer hier bij de Soul of 7 naar voren met een prachtige Slipaway. Ik zei het al, de band is opgericht door Jill. Niet door Bill Sharp en Jill Seward natuurlijk, de vocalisten. Je hoorde natuurlijk Roger Drell. Die hoorde je aan drums. Bill Sharp aan keyboards. Keith Wetter, je hoorde je op gitaar. En George Anderson, dat was de basgitarist. Het werd toen de tijd allemaal geproduceerd. En volgens mij gebruiken ze nog steeds dezelfde producer. Het werd allemaal geproduceerd door Nigel Wright, moet ik zeggen. En de band is ja, nog steeds volop bezig, volop aan het toeren. En ze bestaan al meer dan 40 jaar. Joris Shack Attack met Slip Away.
1: Your attention, please. Ladies and gentlemen, this will be the last dance for tonight.
0: Ja, en hoe kunnen we nu beter eindigen dan de band die al twee keer vanavond is voorbijgekomen? Nu met een smooth jazz song, maar ik zei het al, de band heeft alles in huis. Smooth jazz, soul, funk. We gaan het nog een keertje doen. Het album van Another Taste 2. Smooth jazz en een song om er heerlijk bij weg te dromen. Je hoort ze nog een keer hier. En ja, en daarna gaan we afsluiten. Another Taste nog een keer voor je, but never down.

0: hem. Another Taste. Never Down. De laatste song in de show. Dat wil zeggen, we zeggen bye bye. Ik zeg bye bye tegen Leo.
1: Bye bye, Hans.
0: Leo, volgende week de ballads.
1: Ja, lekker.
0: Dat wordt genieten.
1: Zeker
0: bye
1: weten.
0: Bye. En Leo, werk ze morgen.
1: Ja, Hans, werk ze. Bye bye.
0: Was een waar genoegen.
1: Mooi.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisen daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.